0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: VBRO 2. De Brugse Radio.

Hij is er, de gratis app van de Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Zaterdagnamiddag van 2 tot 5 bij VBRO 2.
1: De Brugse Top 40.
0: De hits van dit ogenblik in Brugge en omstreken.
2: De Brugse Top 40.
3: VBRO 2.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Raad

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

Volgens diverse bronnen schrapt premier De Wever de geplande BTW-hervorming in zijn nieuwe begrotingsvoorstel. De Franstalige liberalen van MR, die zich bleven verzetten tegen een hogere BTW als mogelijke oplossing, lijken zo hun slag thuis te halen. Ook zou de regering zich voorlopig beperken tot het uitwerken van de begroting voor volgend jaar en niet tot 2029, zoals eerst was voorzien. De Wever wil al over enkele dagen een akkoord hebben over een eerste pakket maatregelen die goed zouden zijn voor 4 van de benodigde 10 miljard euro. De premier heeft het voorstel al besproken met de vicepremiers, maar reacties zijn er nog niet. De derdejaarsscholier die maandag met een jachtgeweer schoot op zijn directeur en een lerares in Aubagne in Zuid-Frankrijk, wilde naar eigen zeggen wraak nemen voor pesterijen door zowel klasgenoten als leerkrachten. Dat meldt het Franse antiterreurparket na verhoor van de tiener. De schutter heeft de feiten intussen bekend. Hij ontkent wel dat hij iemand wilde doden. Het parket meldde eerder dat de jongen van 14 aanhanger is van een online community die dweept met massamoorden. Een voormalig aankoper bij brandweerzone Kempen krijgt een celstraf met uitstel en bijna 3000 euro geldboete omdat hij materiaal voor eigen gebruik aankocht op kosten van zijn werkgever. Het ging onder meer om een laptop, camera's en gereedschap. De man vervalste facturen en data op de bestelbon om zijn misbruik te camoufleren. De rechter bevond hem schuldig aan 39 feiten van fraude en oplichting. Hij moet het brandweerkorps ook een fikse schadevergoeding betalen. En in Denemarken moet een Belgisch koppel naar de cel wegens drugsmokkel. Een man van 36 en vrouw van 29 bleken bij een grenscontrole in april 35 kilo speed te vervoeren in de wagen. De man reed bovendien onder invloed van drugs. Hij krijgt 10 jaar cel, de vrouw 12, omdat ze niet wilde meewerken met het onderzoek. De twee moeten hun straf uitzitten en daarna het land verlaten. De nacht is licht bewolkt, maar droog bij minimaal niet boven 10 graden. Daarna volgt weer een zachte dag met geregeld opklaringen en opnieuw 20 graden.

materialistisch als ik. Maar hoe wil je het, hoe wil je het in godsnaam anders dan? Ben ik te min? Ben ik te min omdat je ouders meer poen hebben dan de mijne? Ben ik te min?

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

kunt, nou, kom dan gerust weer. En anders, dan donder je maar op. Want het is echt niet dat ik niet om je geef.

0: Zin om 2026 onvergetelijk af te sluiten in Ardooien? Kom op 31 december naar de spetterende oudejaarsavond in OC De Tasje. Geniet van een culinair avondvullend diner. Onbeperkt drankjes tot 3 uur 's morgens. Live optredens van Glenn Robbins, Angela, Rita Cordy en een verrassingsgast. Om middernacht klinken we samen met Bubbles op 2027. Oudejaarsavond in De Tasje in Ardooien. Een spetterende jaarwissel met volop genieten, tafelen, lachen en feesten. Reserveer nu, want de plaatsen zijn beperkt. 0472 90 22 12. Dat is 0472 90 22 12.
1: VBRO, de Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Europa onderzoekt veel meer aankopen van schoollaptops in Vlaanderen dan eerst gedacht. Dat zegt onderwijsminister Zuhaldemir. Bij al zeker 2500 bestellingen zijn de regels rond overheidsopdrachten overtreden. Maar nu blijkt dat het er bijna 4000 zijn. De laptops zijn aangekocht onder Ben Weitz met Europese steun. Maar mogelijk vordert Europa dat geld terug. Minister De Meer heeft eerder al geld opzij gezet voor als het zover komt. Het parket van Limburg onderzoekt een grote vechtpartij afgelopen dinsdag na schooltijd in Mazeik. Daar gaan beelden van rond op sociale media. Vier jongeren vallen daarbij een slachtoffer aan. De politie is nu naar hen op zoek. Het zouden wel geen leerlingen zijn van de middelbare school in Mazeik. De verbinding met het Starlink-internet van technologiebedrijf SpaceX in Oekraïne is weer beter, maar nog niet optimaal. Volgens topman Elon Musk van SpaceX is het wel de Amerikaanse regering die het militaire deel van het netwerk in Oekraïne beheert. Oekraïne is er afhankelijk van om Russische aanvallen te onderscheppen. Dat gebeurde deze week niet. President Zelensky voelt zich verraden.
1: A lot of different surprises on which you can't count when you have freedom partnership and we count on partnership with the United States. We just want to be very honest, very clear and be strong.
0: Zelensky is in Londen, morgen komt hij naar de Europese top in Brussel. Koning Philip zal hem daar ook ontvangen. In de Champions League voetbal heeft Aston Villa Turkse Fenerbahçe van Romelu Lukaku overtuigend opzij gezet. 6-0. De grootste zege voor Aston Villa ooit in de Champions League. Trainer Unai Emery. Romelu Lukaku viel in halfweg de tweede helft, maar kon het hij dus niet keren. Real Madrid versloeg AS Roma, draaide een 3-1 achterstand om naar 3-4 winst. En Manchester City ging thuis onderuit tegen Paris Saint-Germain met 2-4. We krijgen een mooie dag met veel zon en temperaturen rond 21 graden. Morgen overwegend droog, het is dan 19 graden. Later op de dag wel meer kans op regen. In het weekend nog meer regenkansen en frisser.
2: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
3: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

and have we got news?

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Op zaterdagnamiddag 12 december om 4 uur in de Sint-Jan-Baptistkerk in Oostende. Oh Holy Night. Een prachtig en uniek kerstconcert met André Lugowski. When I found my reason to believe. Een gezellige sfeer vol muziek, licht en warmte. En met special guest Maartje van Nijgen.
3: Ik wil stralen, ik wil zingen.
2: Dit sfeervolle kerstconcert beleef je mee voor 25 of 35 euro. Tickets voor O Holy Night in de Sint-Jan-Baptistkerk aan de Elisabethlaan in Oostende bestel je via almshop20@gmail.com. almshop20@gmail.com of via 0468 23 1680.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: De vooruitzichten voor de komende dagen, die zien er wat verschillend uit. Op donderdag krijgen we nog een hele warme dag. Temperaturen lopen heel snel op richting 20 graden en meer. Vrijdag dan koelt het geleidelijk aan af. Dan halen we nog een graad of 17. En in het weekend moeten we met 14, 15 graden tevreden zijn. Dat komt omdat op donderdag nog met de zuidelijke wind heel warme lucht aangevoerd wordt. Heel veel zon ook. Kortom, echt prachtig nazomersweer, dat is wel zomers. Vrijdag nadert dan een front met wat regen, waardoor dan die temperaturen wat lager kunnen komen. En ook zaterdag zitten we dan in koelere lucht. Een noordelijke stroming voert dan vooral aan de kust nog wat buien aan. Nadien neemt de hoge druk het weer over en de hele volgende week blijft het waarschijnlijk opnieuw droog met iets wat meer normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Hoewel je naar het eind van de week toe ook weer richting wat hogere waardes lijken op te lopen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de

0: allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
1: VBL 2. Aha, aha.

0: Europa onderzoekt veel meer aankopen van schoollaptops in Vlaanderen dan eerst gedacht. Dat zegt onderwijsminister Zuhal-Demir. Bij al zeker 2500 bestellingen zijn de regels rond overheidsopdrachten overtreden. Maar nu blijkt dat het er bijna 4000 zijn. De laptops zijn aangekocht onder Ben Weitz met Europese steun. Maar mogelijk vordert Europa dat geld terug. Minister Demir heeft eerder al geld opzij gezet voor als het zover komt. Het parket van Limburg onderzoekt een grote vechtpartij afgelopen dinsdag na schooltijd in Mazeik. Daar gaan beelden van rond op sociale media. Vier jongeren vallen daarbij een slachtoffer aan. De politie is nu naar hen op zoek. Het zouden wel geen leerlingen zijn van de middelbare school in Mazeik. De verbinding met het Starlink-internet van technologiebedrijf SpaceX in Oekraïne is weer beter, maar nog niet optimaal. Volgens topman Elon Musk van SpaceX is het wel de Amerikaanse regering die het militaire deel van het netwerk in Oekraïne beheert. Oekraïne is er afhankelijk van om Russische aanvallen te onderscheppen. Dat gebeurde deze week niet. President Zelensky voelt zich verraden.
1: A lot of different surprises on which you can't count when you have freedom partnership and we count on partnership with the United States. We just want to be very honest, very clear and be strong.
0: Zelensky is in Londen, morgen komt hij naar de Europese top in Brussel. Koning Philip zal hem daar ook ontvangen. In de Champions League voetbal heeft Aston Villa Turkse Fenerbahçe van Romelu Lukaku overtuigend opzij gezet. 6-0. De grootste zege voor Aston Villa ooit in de Champions League. Trainer Unai Emery. Romelu Lukaku viel in halfweg de tweede helft, maar kon het hij dus niet keren. Real Madrid versloeg AS Roma, draaide een 3-1 achterstand om naar 3-4 winst. En Manchester City ging thuis onderuit tegen Paris Saint-Germain met 2-4. We krijgen een mooie dag met veel zon en temperaturen rond 21 graden. Morgen overwegend droog, het is dan 19 graden. Later op de dag wel meer kans op regen. In het weekend nog meer regenkansen en frisser.

Jij kent mijn zwijgen, mijn gebaren. Jij leest mijn blik nog voor ik spreek. En in de spiegel van jouw ogen vind ik de rust die mij ontbreekt.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Europa onderzoekt veel meer aankopen van schoollaptops in Vlaanderen dan eerst gedacht. Dat zegt onderwijsminister Zuhal Demir. Bij al zeker 2500 bestellingen zijn de regels rond overheidsopdrachten overtreden. Maar nu blijkt dat het er bijna 4000 zijn. De laptops zijn aangekocht onder Ben Weitz met Europese steun. Maar mogelijk vordert Europa dat geld terug. Minister Demir heeft eerder al geld opzij gezet voor als het zover komt. Het parket van Limburg onderzoekt een grote vechtpartij afgelopen dinsdag na schooltijd in Mazeik. Daar gaan beelden van rond op sociale media. Vier jongeren vallen daarbij een slachtoffer aan. De politie is nu naar hen op zoek. Het zouden wel geen leerlingen zijn van de middelbare school in Mazeik. De verbinding met het Starlink-internet van technologiebedrijf SpaceX in Oekraïne is weer beter, maar nog niet optimaal. Volgens topman Elon Musk van SpaceX is het wel de Amerikaanse regering die het militaire deel van het netwerk in Oekraïne beheert. Oekraïne is er afhankelijk van om Russische aanvallen te onderscheppen. Dat gebeurde deze week niet. President Zelensky voelt zich verraden.
1: A lot of different surprises on which you can't count when you have freedom partnership and we count on partnership with the United States. We just want to be very honest, very clear and be strong.
0: Zelensky is in Londen, morgen komt hij naar de Europese top in Brussel. Koning Philip zal hem daar ook ontvangen. In de Champions League voetbal heeft Aston Villa Turkse Fenerbahçe van Romelu Lukaku overtuigend opzij gezet. 6-0. De grootste zege voor Aston Villa ooit in de Champions League. Trainer Unai Emery.
2: Fantastic night. Fantastic. Champions League is the competition where we can feel comfortable and competing in the direction we did today.
0: Romelu Lukaku viel in halfweg de tweede helft, maar kon het tijdens niet keren. Real Madrid versloeg AS Roma, draaide een 3-1 achterstand om naar 3-4 winst. En Manchester City ging thuis onderuit tegen Paris Saint-Germain met 2-4. We krijgen een mooie dag met veel zon en temperaturen rond 21 graden. Morgen overwegend droog, het is dan 19 graden. Later op de dag wel meer kans op regen. In het weekend nog meer regenkansen en frisser.
3: Nieuws uit je regio.
4: In het gesloten centrum, de Refuge in Brugge, is dinsdagavond een matras in brand gestoken. Door de rookontwikkeling moesten de aanwezigen worden geëvacueerd. Eén iemand ademde rook in en werd ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. De brand was snel onder controle, maar nadien ontstond onrust toen een 15-tal bewoners weigerden terug naar binnen te gaan. De politie kwam daarop met extra manschappen ter plaatse om de orde te herstellen. Het incident komt op een opvallend moment. Net dinsdag legden werknemers van de gesloten centra het werk neer uit protest tegen het uitblijven van maatregelen rond onder meer toenemende agressie tegen het personeel. Ook in het Brugse centrum werd actie gevoerd. Twee Syrische broers hebben zich voor de Brugse rechtbank moeten verantwoorden voor diefstal en informaticabedrog nadat een handtas werd gestolen op het Zand in Brugge. De zaak kwam aan het licht toen het slachtoffer via haar bankapp merkte dat haar bankkaart na de diefstal werd gebruikt in een Brugse souvenirwinkel. Dankzij de camerabeelden van die betaling kwamen de twee broers in beeld als verdachten. Een van hen werd later aangetroffen met het lijnabonnement van het slachtoffer. De verdachte ontkende de feiten niet volledig, maar voerde aan dat de bankkaart gevonden zou zijn. Het Openbaar Ministerie wees op hun eerdere veroordelingen voor gelijkaardige feiten en vorderde effectieve gevangenisstraffen van respectievelijk 18 en 14 maanden. De verdediging benadrukte dan weer dat de broers bereid zijn om het slachtoffer te vergoeden. De rechtbank gaf hen daarvoor de kans. De zaak wordt op 8 december verder behandeld. Opvallend succes voor De Bende van Nijvel, de musical, in Brugge. Het theatergezelschap Team Jacques heeft wegens de grote belangstelling een extra voorstelling ingepland op zaterdag 17 oktober. De productie vertelt niet het verhaal van De Bende van Nijvel als een klassieke reconstructie van de beruchte overvallen, maar focust op de impact van het onopgeloste dossier op het collectieve geheugen. Hoofdpersonage Clara, een journaliste, duikt in de zaak en probeert een weg te vinden door door de vele verhalen, herinneringen en theorieën die het mysterie al decennia lang omringen. Volgens schrijver en regisseur Jonas Schaak wil de voorstelling geen antwoorden geven op het raadsel van de bende van Nijvel. De musical kiest bewust voor een kleinschalige aanpak met aandacht voor sfeer, emotie en reflectie. Schietpartijen of spectaculaire effecten komen er niet aan te pas. De reacties na het eerste speelweekend zijn volgens de makers bijzonder positief. Zelfs bezoekers uit Aalst, waar de laatste en bloedigste aanval van de bende plaatsvond, reageerden enthousiast. De extra voorstelling vindt plaats op zaterdag 17 oktober om 16 uur in het Entrepôt in Brugge. Het aantal haveninklimmingen in de haven van Zeebrugge is de voorbije jaren sterk teruggelopen. Uit cijfers die CD&V-kamerlid Frankie de Mon opvroeg, blijkt dat de politie in 2021 nog 637 gevallen van ongeoorloofd binnendringen in het havengebied registreerde. In 2025 waren dat er nog slechts 48, een daling van 92%. Ook het aantal onderschepte mensen ging fors naar beneden. Waar in 2021 nog iets meer dan 1700 verdachten werden geregistreerd, zakte dat aantal 4 jaar later tot 115. Volgens Frankie de Mon is dat het resultaat van de gezamenlijke inspanningen van politie, havenbedrijven en andere partners die actief zijn in en rond de haven. Opvallend is dat geweld slechts uitzonderlijk voorkomt. In de voorbije 5 jaar werden slechts 3 feiten van geweld of bedreigingen geregistreerd. Tegelijk veranderde ook het profiel van de onderschepte personen. En tot slot nog inspirerend ondernemersnieuws uit Brugge. De Brugse onderneemster Daphne van Tighem staat vandaag aan het hoofd van Studio Noticed, een merk van kleurrijke, handgemaakte woondecoratie dat intussen klanten heeft van Panama tot Miami en verkocht wordt via gerenommeerde winkels zoals Printemps in Parijs. Het merk onderscheidt zich met speelse woonaccessoires zoals servetten, borden, saladebestek en andere decoratieve items. De collecties worden vandaag verdeeld in verschillende Europese landen, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Een belangrijke groeimotor is de internationale interieurbeurs Maison et Objets in Parijs, waar Studio Noticed begin volgend jaar al voor de 4e keer aanwezig zal zijn. De verdeling van de mooie accessoirestukken gebeurt vanuit een atelier in Sint-Andries. In Brugge zijn de producten van Studio Noticed onder meer verkrijgbaar bij Munt en Monsieur Camille.
5: Maar vind je ziet er opvallend goed uit vandaag? En je nieuwe job?
6: Banning?
5: Nieuwe vriendinnen?
6: Ook niet.
5: Fitnessabonnement?
6: Probeer nog een keer.
5: Geen idee, vertelde ik.
6: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
5: Serieus? Ik wist dat je ervoor altijd in de stad moest zijn.
6: Ik ook, tot ik er gevonden heb. Zijn de rollers, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilten, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
5: Dus hen horen niet meer zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen sleur met zang. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
6: Voilà. Yo Fashion, Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

Goedemorgen luisteraar, van harte welkom na het 7 uur journaal in een nieuwe aflevering van de VBRO ontbijtshow. Wel die voor vandaag donderdag in onze ontbijtshow, uiteraard dus ook in deel 1 als rode draad. Weerman Geert Nasens en anderzijds onze VBRO nieuwsredactie. Zij zijn zowat om het half uur aan zet. Weerman Geert Nasens hoor je nog voor het 7:30 journaal kort en bondig met de weersvooruitzichten voor deze donderdag. Dan straks omstreeks 7:45, iets uitgebreider. En met hem blikken we dan ongetwijfeld ook al even vooruit naar het alweer aankomende weekend. Heel veel gezellige muziek, ik zorg ervoor. Mijn naam is Frederik Thomas.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
2: Zin om 2026 onvergetelijk af te sluiten in Ardooien? Kom op 31 december naar de spetterende oudejaarsavond in OC De Tasje. Geniet van een culinair avondvullend diner. Onbeperkt drankjes tot 3 uur 's morgens. Live optredens van Glenn Robbins, Angela, Rita Cordy en een verrassingsgast. Om middernacht klinken we samen met Bubbles op 2026.

0: zodra de zon op is, dan gaat die temperatuur omhoog en noteren we vanmiddag uiteindelijk 20 tot zelfs lokaal 22 graden. Uiteraard met veel zon. Gaandeweg de dag ook geleidelijk wel een beetje wolken die komen opzetten, omdat er een zwakke storing nadert die morgen doortrekt, maar daar hebben we vandaag eigenlijk nog geen last van. De wind zit in een zuidelijke richting, waait matig. In de loop van de dag gaat die geleidelijk aan wat in kracht toetrekken. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
1: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
2: VBRO 2.

0: Vroeger werd de mensheid gewekt door een kraaiende haan. Later door een oorverdovende, vervelende wekker. Of door een irritante wekkerradio die enorm stoort. Maar gelukkig is er nu de VBRO Ontbijtshow. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij VBRO 2.
1: Europa onderzoekt veel meer aankopen van schoollaptops in Vlaanderen dan eerst gedacht. Dat zegt onderwijsminister Zuhal Demir. Bij al zeker 2500 bestellingen zijn de regels rond overheidsopdrachten overtreden. Maar nu blijkt dat het er bijna 4000 zijn. De laptops zijn aangekocht onder Ben Weitz met Europese steun. Maar mogelijk vordert Europa dat geld terug. Minister Demir heeft eerder al geld opzij gezet voor als het zover komt. Het parket van Limburg onderzoekt een grote vechtpartij afgelopen dinsdag na schooltijd in Mazeik. Daar gaan beelden van rond op sociale media. Vier jongeren vallen daarbij een slachtoffer aan. De politie is nu naar hen op zoek. Het zouden wel geen leerlingen zijn van de middelbare school in Mazeik. De verbinding met het Starlink-internet van technologiebedrijf SpaceX in Oekraïne is weer beter, maar nog niet optimaal. Volgens topman Elon Musk van SpaceX is het wel de Amerikaanse regering die het militaire deel van het netwerk in Oekraïne beheert. Oekraïne is er afhankelijk van om Russische aanvallen te onderscheppen. Dat gebeurde deze week niet. President Zelensky voelt zich verraden.
2: A lot of different surprises on which you can't count when you have freedom partnership and we count on partnership with the United States. We just want to be very honest, very clear and be strong.
1: Zelensky is in Londen, morgen komt hij naar de Europese top in Brussel. Koning Philip zal hem daar ook ontvangen. In de Champions League voetbal heeft Aston Villa Turkse Fenerbahçe van Romelu Lukaku overtuigend opzij gezet. 6-0. De grootste zege voor Aston Villa ooit in de Champions League. Trainer Unai Emery.
3: Fantastic night. Fantastic. Champions League is the competition where we can feel comfortable and competing in the direction we did today.
1: Romelu Lukaku viel in halfweg de tweede helft, maar kon het hij dus niet keren. Real Madrid versloeg AS Roma, draaide een 3-1 achterstand om naar 3-4 winst. En Manchester City ging thuis onderuit tegen Paris Saint-Germain met 2-4. We krijgen een mooie dag met veel zon en temperaturen rond 21 graden. Morgen overwegend droog, het is dan 19 graden. Later op de dag wel meer kans op regen. In het weekend nog meer regenkansen en frisser.
4: De Brusselkappen.

onze Brugse kappen verveelt nooit, hè? Deze Bart Herman met zijn vele tientallen liedjes heel regelmatig te horen hier bij de Brugse Radio. Hij voegt er deze dagen eentje aan toe. Het liedje dat we helemaal in de kijker zetten deze week en in het oor laten klinken natuurlijk. Vintage en old school. De nieuwe Bart Herman, onze Brugse kappen.

Het is een stilaan wat afgezaagd riddeltje, we weten het wel, die klimaatverandering, maar die blijft toch maar opspelen en zorgen voor nieuwe grenzen van wat mogelijk is. Half oktober op de kalender en toch noteren we weer al een aantal bijna zomerse dagen, met ook vandaag weer heel erg hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Die lopen met gemak op richting een 14 graden in de loop van de vroege ochtend al. En dan gaan we vanmiddag gemakkelijk naar 20, 21, 22 graden zelfs. En dat zijn voor oktoberse normen echt wel extremen. Dat is natuurlijk niet extreem warm, maar dat zijn voor deze periode van het jaar toch ongeziene maxima, hoor. En het valt op dat dat weer al een aantal dagen is. Ja, dat blijft dus maar doorgaan, die warme periodes. Ook vandaag weer met veel zon. Die zon speelt de hoofdrol. In de loop van de middag zie je wel dat er geleidelijk wat bewolking opduikt, maar de zon blijft toch de hoofdrol spelen. Samen met een zuidelijke wind die matig gaat waaien en die warme lucht aanvoert. Vanavond en vannacht geleidelijk wat meer wolken die opduiken. Het raakt zwaar bewolkt tot betrokken. Blijft wel nog overwegend of volledig droog. Met ook heel zachte minima daarbij. 14, 15 graden. Daar gaan we gewoonweg niet onder. Morgen dan is het minder. Dan is het duidelijk een stuk minder warm. Temperaturen zitten dan nog rond een graad of 15, 16. Met in de loop van de dag periode van regen, hoewel dat nu ook niet veel zal zijn. Naar het eind van de dag toe misschien wel een paar meer actieve buien die binnenlopen. En die buien moeten we dan ook op zaterdag hebben. Zaterdag zitten er buien, vooral aan de kust. Dat kunnen zelfs felle buien zijn. Een klap onweer zou zomaar kunnen. Met temperaturen die dan rond 14, 15 graden gaan zitten. Bij een matige wind die geleidelijk meer west tot noordwest wordt in de loop van de dag. Zondag, dan is het ook wat koeler, 14, 15 graden. Met een naar noordoost draaiende wind komt dan koelere lucht binnen. En dat is dan ook het scenario voor begin volgende week. Maar de temperaturen warmen al snel weer op en gaan tegen het midden van de week weer naar 17, 18 graden. Eind van de week zou het dan geleidelijk weer wat wisselvalliger worden. Maar dat is allemaal nog erg ver weg. En dat zien we tegen dan wel weer.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Europa onderzoekt veel meer aankopen van schoollaptops in Vlaanderen dan eerst gedacht. Dat zegt onderwijsminister Zuhal-Demir. Bij al zeker 2500 bestellingen zijn de regels rond overheidsopdrachten overtreden. Maar nu blijkt dat het er bijna 4000 zijn. De laptops zijn aangekocht onder Ben Weitz met Europese steun. Maar mogelijk vordert Europa dat geld terug. Minister Demir heeft eerder al geld opzij gezet voor als het zover komt. Het parket van Limburg onderzoekt een grote vechtpartij afgelopen dinsdag na schooltijd in Mazeik. Daar gaan beelden van rond op sociale media. Vier jongeren vallen daarbij een slachtoffer aan. De politie is nu naar hen op zoek. Het zouden wel geen leerlingen zijn van de middelbare school in Mazeik. De verbinding met het Starlink-internet van technologiebedrijf SpaceX in Oekraïne is weer beter, maar nog niet optimaal. Volgens topman Elon Musk van SpaceX is het wel de Amerikaanse regering die het militaire deel van het netwerk in Oekraïne beheert. Oekraïne is er afhankelijk van om Russische aanvallen te onderscheppen. Dat gebeurde deze week niet. President Zelensky voelt zich verraden.
1: A lot of different surprises on which you can't count when you have freedom. Partnership and we count on partnership with the United States. We just want to be very honest, very clear and be strong partners.
0: Zelensky is in Londen. Morgen komt hij naar de Europese top in Brussel. Koning Philip zal hem daar ook ontvangen. In de Champions League voetbal heeft Aston Villa Turkse Fenerbahçe van Romelu Lukaku overtuigend opzij gezet. 6-0. De grootste zege voor Aston Villa ooit in de Champions League. Trainer Unai Emery.
2: Fantastic night. Fantastic. Champions League is the competition where we can feel comfortable and competing in the direction we did today.
0: Romelu Lukaku viel in halfweg de tweede helft, maar kon het dus niet keren. Real Madrid versloeg AS Roma, draaide een 3-1 achterstand om naar 3-4 winst. En Manchester City ging thuis onderuit tegen Paris Saint-Germain met 2-4. We krijgen een mooie dag met veel zon en temperaturen rond 21 graden. Morgen overwegend droog, het is dan 19 graden. Later op de dag wel meer kans op regen. In het weekend nog meer regenkansen en frisser.
3: Nieuws uit je regio.
4: In het gesloten centrum, de Refuge in Brugge, is dinsdagavond een matras in brand gestoken. Door de rookontwikkeling moesten de aanwezigen worden geëvacueerd. Eén iemand ademde rook in en werd ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. De brand was snel onder controle, maar nadien ontstond onrust toen een 15-tal bewoners weigerden terug naar binnen te gaan. De politie kwam daarop met extra manschappen ter plaatse om de orde te herstellen. Het incident komt op een opvallend moment. Net dinsdag legden werknemers van gesloten centra het werk neer uit protest tegen het uitblijven van maatregelen rond onder meer toenemende agressie tegen het personeel. Ook in het Brugse centrum werd actie gevoerd. Twee Syrische broers hebben zich voor de Brugse rechtbank moeten verantwoorden voor diefstal en informaticabedrog nadat een handtas werd gestolen op het Zand in Brugge. De zaak kwam aan het licht toen het slachtoffer via haar bankapp merkte dat haar bankkaart na de diefstal werd gebruikt in een Brugse souvenirwinkel. Dankzij de camerabeelden van die betaling kwamen de twee broers in beeld als verdachten. Een van hen werd later aangetroffen met het lijnabonnement van het slachtoffer. De verdachte ontkende de feiten niet volledig, maar voerde aan dat de bankkaart gevonden zou zijn. Het Openbaar Ministerie wees op hun eerdere veroordelingen voor gelijkaardige feiten en vorderde effectieve gevangenisstraffen van respectievelijk 18 en 14 maanden. De verdediging benadrukte dan weer dat de broers bereid zijn om het slachtoffer te vergoeden. De rechtbank gaf hen daarvoor de kans. De zaak wordt op 8 december verder behandeld. Opvallend succes voor De Bende van Nijvel, de musical, in Brugge. Het theatergezelschap Team Jacques heeft wegens de grote belangstelling een extra voorstelling ingepland op zaterdag 17 oktober. De productie vertelt niet het verhaal van De Bende van Nijvel als een klassieke reconstructie van de beruchte overvallen, maar focust op de impact van het onopgeloste dossier op het collectieve geheugen. Hoofdpersonage Clara, een journaliste, duikt in de zaak en probeert een weg te vinden door de vele verhalen, herinneringen en theorieën die het mysterie al decennia lang omringen. Volgens schrijver en regisseur Jonas Schaak wil de voorstelling geen antwoorden geven op het raadsel van de Bende van Nijvel. De musical kiest bewust voor een kleinschalige aanpak met aandacht voor sfeer, emotie en reflectie. Schietpartijen of spectaculaire effecten komen er niet aan te pas. De reacties na het eerste speelweekend zijn volgens de makers bijzonder positief. Zelfs bezoekers uit Aalst, waar de laatste en bloedigste aanval van de bende plaatsvond, reageerden enthousiast. De extra voorstelling vindt plaats op zaterdag 17 oktober om 16 uur in het Entrepôt in Brugge. Het aantal haveninklimmingen in de haven van Zeebrugge is de voorbije jaren sterk teruggelopen. Uit cijfers die CD&V-kamerlid Frankie de Mon opvroeg, blijkt dat de politie in 2021 nog 637 gevallen van ongeoorloofd binnendringen in het havengebied registreerde. In 2025 waren dat er nog slechts 48, een daling van 92%. Ook het aantal onderschepte mensen ging fors naar beneden. Waar in 2021 nog iets meer dan 1700 verdachten werden geregistreerd, zakte dat aantal 4 jaar later tot 115. Volgens Frankie de Mon is dat het resultaat van de gezamenlijke inspanningen van politie, havenbedrijven en andere partners die actief zijn in en rond de haven. Opvallend is dat geweld slechts uitzonderlijk voorkomt. In de voorbije 5 jaar werden slechts 3 feiten van geweld of bedreigingen geregistreerd. Tegelijk veranderde ook het profiel van de onderschepte personen. En tot slot nog inspirerend ondernemersnieuws uit Brugge. De Brugse onderneemster Daphne van Tighem staat vandaag aan het hoofd van Studio Noticed, een merk van kleurrijke, handgemaakte woondecoratie dat intussen klanten heeft van Panama tot Miami en verkocht wordt via gerenommeerde winkels zoals Printemps in Parijs. Het merk onderscheidt zich met speelse woonaccessoires zoals servetten, borden, saladebestek en andere decoratieve items. De collecties worden vandaag verdeeld in verschillende Europese landen, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Een belangrijke groeimotor is de internationale interieurbeurs Maisons et Objets in Parijs, waar Studio Noticed begin volgend jaar al voor de 4e keer aanwezig zal zijn. De verdeling van de mooie accessoirestukken gebeurt vanuit een atelier in Sint-Andries. In Brugge zijn de producten van Studio Noticed onder meer verkrijgbaar bij Munt en Monsieur Camille.
5: Wel, zeg, zo goed gezien.
6: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
5: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
6: Echt?
5: Ja, tuurlijk.
7: Veranda comfort in Torhout.
8: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
7: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
8: Kijk op verandacomfort.com.
9: Op zoek naar live entertainment voor jouw kerstfeest, eindejaarsorganisatie of winterevenement?
10: Jingle bells, jingle bells, jingle all.
9: Maak kennis met Michael Heaven, the ultimate Christmas crooner.
10: Silver bells, silver bells.
9: Een stijlvolle muzikale show met de mooiste Christmas classics en more. Van Bing Crosby, Frank Sinatra en Michael Bublé tot Engelbert Humperdinck, Tom Jones, Barry White en andere tijdloze klassiekers. Romantisch, sfeervol, maar ook swingend en feestelijk. Met een repertoire voor een breed publiek. Boek Michael Heaven voor jouw kerst- of eindejaars-event via michael-heaven.com.

Deel 2 alweer van deze donderdagse VBRO ontbijtshow. Door tot straks 9 uur. Met nog 2 keer nieuws te goed in de ontbijtshow. Straks omstreeks 8:30. En dan uiteraard afrondend nog een keer om 9 uur. En ook 2 keer weerman Geert Nasens. Die maakt zijn opwachting nog voor het 9:30. Kort en bondig. En dan uiteraard tegenaan de laatste rechte lijn van deze donderdagse. Met zijn iets uitgebreider ochtendweerpraatje. Ruim 9:15, zeg maar. En wij hebben natuurlijk ook de bovenste beste gezellige muziekjes voor je meegebracht, zoals je dat al lang van ons gewend bent in de ontbijtshow.

0: Luister digitaal via brugseradio.be, radioplayer.be of onze app. De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 5

0: O Holy Night in de Sint-Jan-Baptistkerk aan de Elisabethlaan in Oostende bestel je via almshop20@gmail.com. Almshop20@gmail.com. Of via 0468 23 1680.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag wordt nog maar eens een bijzonder warme oktoberdag. We zijn gestart met een graad of 11. En dat kan misschien wel zijn dat dat nog ietsjes zakt. De eerste uren van de ochtend, de vroege uren van de ochtend, maar van zodra de zon op is, dan gaat die temperatuur omhoog. En noteren we vanmiddag uiteindelijk 20 tot zelfs lokaal 22 graden. Uiteraard met veel zon. Gaandeweg de dag ook geleidelijk wel een beetje wolken die komen opzetten, omdat er een zwakke storing nadert die morgen doortrekt. Maar daar hebben we vandaag eigenlijk nog geen last van. De wind zit in een zuidelijke richting, waait matig. In de loop van de dag gaat die geleidelijk aan wat in kracht toetrekken. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Europa onderzoekt veel meer aankopen van schoollaptops in Vlaanderen dan eerst gedacht. Dat zegt onderwijsminister Zuhal-Demir. Bij al zeker 2500 bestellingen zijn de regels rond overheidsopdrachten overtreden. Maar nu blijkt dat het er bijna 4000 zijn. De laptops zijn aangekocht onder Ben Weitz met Europese steun. Maar mogelijk vordert Europa dat geld terug. Minister Demir heeft eerder al geld opzij gezet voor als het zover komt. Het parket van Limburg onderzoekt een grote vechtpartij afgelopen dinsdag na schooltijd in Mazeik. Daar gaan beelden van rond op sociale media. Vier jongeren vallen daarbij een slachtoffer aan. De politie is nu naar hen op zoek. Het zouden wel geen leerlingen zijn van de middelbare school in Mazeik. De verbinding met het Starlink-internet van technologiebedrijf SpaceX in Oekraïne is weer beter, maar nog niet optimaal. Volgens topman Elon Musk van SpaceX is het wel de Amerikaanse regering die het militaire deel van het netwerk in Oekraïne beheert. Oekraïne is er afhankelijk van om Russische aanvallen te onderscheppen. Dat gebeurde deze week niet. President Zelensky voelt zich verraden.
1: A lot of different surprises on which you can't count when you have freedom partnership and we count on partnership with the United States. We just want to be very honest, very clear and be strong.
0: Zelensky is in Londen, morgen komt hij naar de Europese top in Brussel. Koning Philip zal hem daar ook ontvangen. In de Champions League voetbal heeft Aston Villa Turkse Fenerbahçe van Romelu Lukaku overtuigend opzij gezet. 6-0. De grootste zege voor Aston Villa ooit in de Champions League. Trainer Unai Emery.
2: Fantastic night. Fantastic. Champions League is the competition where we can feel comfortable and competing in the direction we did today.
0: Romelu Lukaku viel in halfweg de tweede helft, maar kon het hij dus niet keren. Real Madrid versloeg AS Roma, draaide een 3-1 achterstand om naar 3-4 winst. En Manchester City ging thuis onderuit tegen Paris Saint-Germain met 2-4. We krijgen een mooie dag met veel zon en temperaturen rond 21 graden. Morgen overwegend droog, het is dan 19 graden. Later op de dag wel meer kans op regen. In het weekend nog meer regenkansen en frisser.

0: Joy is onze VBRO-ontbijtshow voor deze 15e van oktober alweer aardig geschoven. Luisteraar, kom je er nu pas bij? Een heel goede morgen. Ik ben Frederik Thomas in de VBRO-ontbijtshow. Die nog loopt tot straks 9 uur. We ronden hem dan af met een update van ons ochtendjournaal om 9 uur. 15 oktober vandaag. Het is dag tegen kanker en dag van de spirituele zorg. En als je het echt wil weten, de zon gaat tegenwoordig al onder 10 minuten voor 7 s'avonds. Dat is al heel erg vroeg, echt voelbaar natuurlijk. En straks komt daar nog een mokerslag bij. Als we helemaal overstappen van de zomertijd naar die wintertijd, dat is over exact 10 dagen op 25 oktober, de laatste zondag van de maand. Dan wordt 's morgens vroeg plots 2 uur, dan moeten we een uurtje in. En dan wordt het wel heel erg vroeg duister, s'avonds. Maar enfin, laten we niet aan ons hart komen. Je weet, de Brugse Radio blijft altijd dichtbij, ook in deze duistere, deze donkere, maar vooral gezellige periode van het jaar.
1: Goedemorgen Vlaanderen, de VBRO Ontbijtshow.
2: Goedemorgen.

Het is een stilaan wat afgezaagd riddeltje, we weten het wel, die klimaatverandering, maar die blijft toch maar opspelen en zorgen voor nieuwe grenzen van wat mogelijk is. Half oktober op de kalender en toch noteren we weer al een aantal, ja, bijna zomerse dagen, met ook vandaag weer heel erg hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Die lopen met gemak op richting een 14 graden in de loop van de vroege ochtend al. En dan gaan we vanmiddag gemakkelijk naar 20, 21, 22 graden zelfs. En dat zijn voor oktoberse normen echt wel extremen. Dat is natuurlijk niet extreem warm, maar dat zijn voor deze periode van het jaar toch ongeziene maxima, hoor. En het valt op dat dat weer al een aantal dagen is. Ja, dat blijft dus maar doorgaan, die warme periodes. Ook vandaag weer met veel zon. Die zon speelt de hoofdrol. In de loop van de middag zie je wel dat er geleidelijk wat bewolking opduikt, maar de zon blijft toch de hoofdrol spelen. Samen met een zuidelijke wind die matig gaat waaien en die warme lucht aanvoert. Vanavond en vannacht geleidelijk wat meer wolken die opduiken. Het raakt zwaar bewolkt tot betrokken. Blijft wel nog overwegend of volledig droog. Met ook heel zachte minima daarbij. 14, 15 graden. Daar gaan we gewoonweg niet onder. Morgen dan is het minder. Dan is het duidelijk een stuk minder warm. Temperaturen zitten dan nog rond een graad of 15, 16. Met in de loop van de dag periode van regen. Hoewel dat nu ook niet veel zal zijn. Naar het eind van de dag toe misschien wel een paar meer actieve buien die binnenlopen. En die buien moeten we dan ook op zaterdag hebben. Zaterdag zitten er buien, vooral aan de kust. Dat kunnen zelfs felle buien zijn. Een klap onweer zou zomaar kunnen. Met temperaturen die dan rond 14, 15 graden gaan zitten. Bij een matige wind die geleidelijk meer west tot noordwest wordt in de loop van de dag. Zondag, dan is het ook wat koeler, 14, 15 graden. Met een naar noordoost draaiende wind komt dan koelere lucht binnen. En dat is dan ook het scenario voor begin volgende week. Maar de temperaturen warmen al snel weer op en gaan tegen het midden van de week weer naar 17, 18 graden. Eind van de week zou het dan geleidelijk weer wat wisselvalliger worden. Maar dat is allemaal nog erg ver weg. En dat zien we tegen dan wel weer.

0: van weemoed, hè? 1976, dit heerlijke liedje van Barbara Nielsen, dat we nog een keer uit onze VBRO-discografie hebben opgevist op deze donderdagmorgen. Het kleine stamcafeetje, daterend van 1976. En zo zitten we helemaal op het eind van onze donderdagse VBRO-ontbijtshow. Wens je een fijne dag.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostendse Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: 7 op de 10 mensen die al jarenlang dagelijks een maagzuurremmer slikken, kunnen daar op een veilige manier mee stoppen. Een nieuwe grootschalige studie van het UZ Leuven toont dat aan. Ruim 600 patiënten namen eraan deel. Veel mensen die onder begeleiding van een arts hun medicatie afbouwen, hebben een jaar later geen of nauwelijks nog maagklachten. Ons land is al jaren koploper in Europa als het gaat om het gebruik van maagzuurremmers. Het overmatige gebruik kost ons jaarlijks zo'n 120 miljoen euro. Bovendien kunnen maagzuurremmers allerlei bijwerkingen veroorzaken. Speurders zijn binnengevallen op verschillende plaatsen in Brussel en in Vlaams- en Waals-Brabant in het kader van een onderzoek naar witwasoperaties. Die houden mogelijk verband met de Congolese president Félix Tshisekedi. Vorig jaar dienden verschillende Congolese partijen een klacht in tegen 9 familieleden van de president. Volgens hen zouden zij mijnen in het zuiden van Congo plunderen. Het is niet duidelijk om welke familieleden het precies gaat. In de Turkse stad Istanbul hebben overstromingen aan 2 mensen het leven gekost. Een jongen van 14 werd meegesleurd door het water en belandde in een diepe put. Ook een man van 34 werd meegesleurd toen hij een straat wilde oversteken. Hij kwam zwaar ten val en overleed in het ziekenhuis. De brandweer kreeg meer dan 1000 noodoproepen. Vandaag blijven alle scholen in Istanbul uit voorzorg gesloten. Het heeft opnieuw gebrand op een schip in de Zwarte Zee. Niemand raakte gewond. Het incident deed zich voor de Roemeense kust in de buurt van de grens met Oekraïne. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Mogelijk werd het schip geraakt door een drone. Dat wordt nog onderzocht. Er waren 17 mensen aan boord. De voorbije dagen zijn al verschillende schepen aangevallen voor de kust van Roemenië en Bulgarije. We krijgen opnieuw een vrij zonnige en zeer zachte dag voor de tijd van het jaar. Het kwik kan oplopen tot 22 graden. Morgen is het eerst wisselend bewolkt. Na de middag gaat het regenen bij een graad of 20.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: CDRO 2. De Brugse Radio.

In het gesloten centrum, de Refuge in Brugge, is dinsdagavond een matras in brand gestoken. Door de rookontwikkeling moesten de aanwezigen worden geëvacueerd. Eén iemand ademde rook in en werd ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. De brand was snel onder controle, maar nadien ontstond onrust toen een 15-tal bewoners weigerden terug naar binnen te gaan. De politie kwam daarop met extra manschappen ter plaatse om de orde te herstellen. Het incident komt op een opvallend moment. Net dinsdag legden werknemers van gesloten centra het werk neer uit protest tegen het uitblijven van maatregelen rond onder meer toenemende agressie tegen het personeel. Ook in het Brugse centrum werd actie gevoerd. Twee Syrische broers hebben zich voor de Brugse rechtbank moeten verantwoorden voor diefstal en informaticabedrog nadat een handtas werd gestolen op het Zand in Brugge. De zaak kwam aan het licht toen het slachtoffer via haar bankapp merkte dat haar bankkaart na de diefstal werd gebruikt in een Brugse souvenirwinkel. Dankzij de camerabeelden van die betaling kwamen de twee broers in beeld als verdachten. Een van hen werd later aangetroffen met het lijnabonnement van het slachtoffer. De verdachte ontkende de feiten niet volledig, maar voerde aan dat de bankkaart gevonden zou zijn. Het Openbaar Ministerie wees op hun eerdere veroordelingen voor gelijkaardige feiten en vorderde effectieve gevangenisstraffen van respectievelijk 18 en 14 maanden. De verdediging benadrukte dan weer dat de broers bereid zijn om het slachtoffer te vergoeden. De rechtbank gaf hen daarvoor de kans. De zaak wordt op 8 december verder behandeld. Opvallend succes voor De Bende van Nijvel, de musical, in Brugge. Het theatergezelschap Team Jacques heeft wegens de grote belangstelling een extra voorstelling ingepland op zaterdag 17 oktober. De productie vertelt niet het verhaal van De Bende van Nijvel als een klassieke reconstructie van de beruchte overvallen, maar focust op de impact van het onopgeloste dossier op het collectieve geheugen. Hoofdpersonage Clara, een journaliste, duikt in de zaak en probeert een weg te vinden door de vele verhalen, herinneringen en theorieën die het mysterie al decennia lang omringen. Volgens schrijver en regisseur Jonas Schaak wil de voorstelling geen antwoorden geven op het raadsel van De Bende van Nijvel. De musical kiest bewust voor een kleinschalige aanpak met aandacht voor sfeer, emotie en reflectie. Schietpartijen of spectaculaire effecten komen er niet aan te pas. De reacties na het eerste speelweekend zijn volgens de makers bijzonder positief. Zelfs bezoekers uit Aalst, waar de laatste en bloedigste aanval van De Bende plaatsvond, reageerden enthousiast. De extra voorstelling vindt plaats op zaterdag 17 oktober om 16 uur in het Entrepôt in Brugge. Het aantal haveninklimmingen in de haven van Zeebrugge is de voorbije jaren sterk teruggelopen. Uit cijfers die CD&V-kamerlid Frankie de Mon opvroeg, blijkt dat de politie in 2021 nog 637 gevallen van ongeoorloofd binnendringen in het havengebied registreerde. In 2025 waren dat er nog slechts 48, een daling van 92%. Ook het aantal onderschepte mensen ging fors naar beneden. Waar in 2021 nog iets meer dan 1700 verdachten werden geregistreerd, zakte dat aantal 4 jaar later tot 115. Volgens Frankie de Mon is dat het resultaat van de gezamenlijke inspanningen van politie, havenbedrijven en andere partners die actief zijn in en rond de haven. Opvallend is dat geweld slechts uitzonderlijk voorkomt. In de voorbije 5 jaar werden slechts 3 feiten van geweld of bedreigingen geregistreerd. Tegelijk veranderde ook het profiel van de onderschepte personen. En tot slot nog inspirerend ondernemersnieuws uit Brugge. De Brugse onderneemster Daphne van Tighem staat vandaag aan het hoofd van Studio Noticed, een merk van kleurrijke, handgemaakte woondecoratie dat intussen klanten heeft van Panama tot Miami en verkocht wordt via gerenommeerde winkels zoals Printemps in Parijs. Het merk onderscheidt zich met speelse woonaccessoires zoals servetten, borden, saladebestek en andere decoratieve items. De collecties worden vandaag verdeeld in verschillende Europese landen, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Een belangrijke groeimotor is de internationale interieurbeurs Maison et Objet in Parijs, waar Studio Noticed begin volgend jaar al voor de 4e keer aanwezig zal zijn. De verdeling van de mooie accessoirestukken gebeurt vanuit een atelier in Sint-Andries. In Brugge zijn de producten van Studio Noticed onder meer verkrijgbaar bij Munt en Monsieur Camille.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: 7 op de 10 mensen die al jarenlang dagelijks een maagzuurremmer slikken, kunnen daar op een veilige manier mee stoppen. Een nieuwe grootschalige studie van het UZ Leuven toont dat aan. Ruim 600 patiënten namen eraan deel. Veel mensen die onder begeleiding van een arts hun medicatie afbouwen, hebben een jaar later geen of nauwelijks nog maagklachten. Ons land is al jaren koploper in Europa als het gaat om het gebruik van maagzuurremmers. Het overmatige gebruik kost ons jaarlijks zo'n 120 miljoen euro. Bovendien kunnen maagzuurremmers allerlei bijwerkingen veroorzaken. Speurders zijn binnengevallen op verschillende plaatsen in Brussel en in Vlaams en Waals-Brabant in het kader van een onderzoek naar witwasoperaties. Die houden mogelijk verband met de Congolese president Félix Tshisekedi. Vorig jaar dienden verschillende Congolese partijen een klacht in tegen 9 familieleden van de president. Volgens hen zouden zij mijnen in het zuiden van Congo plunderen. Het is niet duidelijk om welke familieleden het precies gaat. In de Turkse stad Istanbul hebben overstromingen aan 2 mensen het leven gekost. Een jongen van 14 werd meegesleurd door het water en belandde in een diepe put. Ook een man van 34 werd meegesleurd toen hij een straat wilde oversteken. Hij kwam zwaar ten val en overleed in het ziekenhuis. De brandweer kreeg meer dan 1000 noodoproepen. Vandaag blijven alle scholen in Istanbul uit voorzorg gesloten. Het heeft opnieuw gebrand op een schip in de Zwarte Zee. Niemand raakte gewond. Het incident deed zich voor de Roemeense kust in de buurt van de grens met Oekraïne. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Mogelijk werd het schip geraakt door een drone. Dat wordt nog onderzocht. Er waren 17 mensen aan boord. De voorbije dagen zijn al verschillende schepen aangevallen voor de kust van Roemenië en Bulgarije. We krijgen opnieuw een vrij zonnige en zeer zachte dag voor de tijd van het jaar. Het kwik kan oplopen tot 22 graden. Morgen is het eerst wisselend bewolkt. Na de middag gaat het regenen bij een graad of 20.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Houthulst hebben de hulpdiensten gisteren namiddag een 40-jarige man met Roemeense nationaliteit bevrijd uit de draden van een omheining. Een voorbijganger ontdekte hem rond 2 uur achteraan een woning in de Nieuwstraat. De man was onderkoeld, uitgeput en verminderd bij bewustzijn. Mogelijk zat hij daar al enkele uren vast. De brandweer knipte de draden door, waarna hij naar het Jan Ieperman ziekenhuis werd gebracht. De man woont in Roeselare. Waarom hij achter de woning terechtkwam is nog niet duidelijk. In Kortrijk zijn gisteravond 2 mensen naar het ziekenhuis gebracht na een zware botsing op het kruispunt van de R8 met de Brugse Steenweg. Het ongeval gebeurde rond 6:15. Een vrouw wilde links afslaan en kwam met haar Kia in aanrijding met een Mercedes. De bestuurder van de Mercedes en zijn passagier raakten gewond. Tijdens de opruimingswerken was er slechts beurtelingsverkeer mogelijk. In Bissegem ontstond er gisteravond rond 9:00 een schouwbrand in een rijwoning in de Heulenstraat. De oorzaak lag bij vuil en enkele takjes tussen de kachel en het begin van de schoorsteen. De brandweer controleerde alles met een ladderwagen. Niemand raakte gewond en de woning werd terug vrijgegeven. 5 West-Vlaamse kerken krijgen een nieuwe of ruimere invulling. Het gaat om kerkgebouwen in Isegem, Slijpskapelle, Spieren, Herlekijn, Moorselen en Meessen. De provincie trekt voor de projecten samen 377.000 euro uit. In Meessen wordt de Sint-Niklaaskerk onder meer ingericht als bezoekerscentrum. In Kortrijk kunnen blinde en slechtziende bezoekers voortaan zelfstandig een selfie nemen op 4 toeristische locaties. Speciale tegels en gesproken aanwijzingen helpt hen om hun smartphone correct gericht te houden. De tegels liggen bij de Broeltorens, de Onze Lieve Vrouwkerk, de Grote Markt en Buddha Beach. En we eindigen in Brugge. De eerste zwanen zijn teruggekeerd naar het Stelende. De dieren werden tijdens de zomer weggehaald omdat blauwalgen de waterkwaliteit verslechterden. De andere zwanen blijven voorlopig nog in hun verblijf. Brugge telt momenteel 59 zwanen en volgens de stad stellen de dieren het goed.
3: Wel, zeg, zo goed gezien. Het
4: zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje, in al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Oh, echt?
3: Ja, tuurlijk.
0: Veranda Comfort in Torhout.
1: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
0: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
1: Kijk op verandacomfort.com.
5: De VWRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eerlegemse Straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
6: Met gratis koffie en gebak.
5: En met gastvrouw Suzy Marel. Yes,

Veronique en ook John Dennis. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda.

0: Zin om 2026 onvergetelijk af te sluiten in Ardooien? Kom op 31 december naar de spetterende oudejaarsavond in OC De Tasje. Geniet van een culinaire avondvullend diner. Onbeperkt drankjes tot 3 uur 's morgens. Live optredens van Glenn Robbins, Angela, Rita Cordy en een verrassingsgast. Om middernacht klinken we samen met Bubbles op 2027. Oudejaarsavond in De Tasje in Ardooien. Een spetterende jaarwissel met volop genieten, tafelen, lachen en feesten. Reserveer nu, want de plaatsen zijn beperkt. 0472 90 22 12. Dat is 0472 90 22 12.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Op zoek naar live entertainment voor jouw kerstfeest, eindejaarsorganisatie of winterevenement?
3: Jingle bells, jingle bells, jingle all.
2: Maak kennis met Michael Heaven, the ultimate Christmas crooner.
3: Silver bells, silver bells.
2: Een stijlvolle muzikale show met de mooiste Christmas classics en more. Van Bing Crosby, Frank Sinatra en Michael Bublé tot Engelbert Humperdinck, Tom Jones, Barry White en andere tijdloze klassiekers. Romantisch, sfeervol, maar ook swingend en feestelijk.

0: 20 tot zelfs lokaal 22 graden. Uiteraard met veel zon. Gaandeweg de dag ook geleidelijk wel een beetje wolken die komen opzetten, omdat er een zwakke storing nadert die morgen doortrekt, maar daar hebben we vandaag eigenlijk nog geen last van. De wind zit in een zuidelijke richting, waait matig. In de loop van de dag gaat die geleidelijk aan wat in kracht toetrekken. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
1: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Dit is een tijd van zoveel. Ik denk dat het een tijd is van te veel, als je mij vraagt. Weet je dat wij veel te veel eten hier? Veel te veel. Ik word laatst gevraagd door een kennis van me om te komen lunchen. Nou, ik wist niet wat ik zag, zeg. Tafel vol met voer. Vol met voer. En in het midden van de tafel stond op een grote schaal een ossentong. Nou, die had ik in geen jaren gezien, zeg. Zo'n lel van een tong. Huh? Toen zegt hij, neem een stukje van die tong. Ik zeg, nee, laat maar. Ik hou daar niet van wat zo'n beest in zijn bek gehad heeft. En niet meer. Nee. Ik zeg, geef mij maar een eitje en dan vind ik het lang weg. Ja, zo kun je het ook uitleggen. Ja. Nee, maar mensen, we eten te veel. En weet je dat de meeste kwalen komen van het eten? Dat weet je, hè? En de mensen hebben altijd kwalen gehad. Maar we hebben nou weer een nieuwe kwaal in deze tijd. En dat is de kwaal van als mensen wat hebben, dat ze het dan overal gaan rondbazuinen. Kijk, dat deden de mensen vroeger niet. Als je vroeger wat had, dan zei je niks. Hè? Maar nu als iemand wat heet, dan gaat meteen naar iemand anders. Zegt van, heb jij ook wel eens dat je hier zo van die scheuten, zeg maar zeggen. Heb jij dat ook wel?
1: Ja, dat heb ik wel.
0: Ja, dat heb ik wel. Ja, ja. Maar heb je ook dat het zo optrekt? Zo... Ja, heb ik ook. Ja, heb ik ook. Ja, maar heb je ook dat het zo dan van achter weer zo naar beneden... Ja, heb ik precies zo. Hier onder de... Zo. Ja, dat heb ik ook. Dat is belachelijk bijna, dames en heren. He? Dat is zo... En we kennen ook woorden op dat gebied. Die kenden de mensen vroeger niet. He? Bijvoorbeeld, dacht u dat mijn grootmoeder dat die wist wat calorieën waren? Dat wist ze niet. Wist ze niet. Of dieet... Dat wist ze niet. Ja, die eten die niet. Maar meer of niet. Hè? Maar tegenwoordig... De mensen kennen allerlei vreemde woorden... die de mensen vroeger niet wisten. Hele gewone mensen die hebben het over hyperventilatie. Ik heb een beetje last van hyperventilatie. Dat is zo overdreven. Als je het niet wist, had je er ook geen last van, geloof me dan. We weten te veel... Een woord als cholesterol. Dacht je dat mijn grootvader wist wat er was? Geen notie. Hè? En tegenwoordig komen de mannen elkaar op straat tegen. Zo van, hoe is het met jouw cholesterol? Hè? Dacht je dat het daar hoger of lager van werd? De mensen kramen er alles uit. Als er wat dwars zit, dan moet dat iedereen weten. Je schiet daar niks mee op. Ik kan u daar een voorbeeld van geven. Is geen mop hoor, wat ik u nu ga vertellen is mezelf overkomen. Als voorbeeld wat mensen er allemaal uitflappen. Ik zit te eten met mijn vrouw in een klein restaurantje. We willen net beginnen. Ik heb een soepje besteld, een ossenstaartje. En ossenstaartje. Had er maar even ingehangen hoor, dat is niet zo.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: 7 op de 10 mensen die al jarenlang dagelijks een maagzuurremmer slikken, kunnen daar op een veilige manier mee stoppen. Een nieuwe grootschalige studie van het UZ Leuven toont dat aan. Ruim 600 patiënten namen eraan deel. Veel mensen die onder begeleiding van een arts hun medicatie afbouwen, hebben een jaar later geen of nauwelijks nog maagklachten. Ons land is al jaren koploper in Europa als het gaat om het gebruik van maagzuurremmers. Het overmatige gebruik kost ons jaarlijks zo'n 120 miljoen euro. Bovendien kunnen maagzuurremmers allerlei bijwerkingen veroorzaken. Speurders zijn binnengevallen op verschillende plaatsen in Brussel en in Vlaams en Waals-Brabant in het kader van een onderzoek naar witwasoperaties. Die houden mogelijk verband met de Congolese president Félix Tshisekedi. Vorig jaar dienden verschillende Congolese partijen een klacht in tegen 9 familieleden van de president. Volgens hen zouden zij mijnen in het zuiden van Congo plunderen. Het is niet duidelijk om welke familieleden het precies gaat. In de Turkse stad Istanbul hebben overstromingen aan 2 mensen het leven gekost. Een jongen van 14 werd meegesleurd door het water en belandde in een diepe put. Ook een man van 34 werd meegesleurd toen hij een straat wilde oversteken. Hij kwam zwaar ten val en overleed in het ziekenhuis. De brandweer kreeg meer dan 1000 noodoproepen. Vandaag blijven alle scholen in Istanbul uit voorzorg gesloten. Het heeft opnieuw gebrand op een schip in de Zwarte Zee. Niemand raakte gewond. Het incident deed zich voor de Roemeense kust in de buurt van de grens met Oekraïne. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Mogelijk werd het schip geraakt door een drone. Dat wordt nog onderzocht. Er waren 17 mensen aan boord. De voorbije dagen zijn al verschillende schepen aangevallen voor de kust van Roemenië en Bulgarije. We krijgen opnieuw een vrij zonnige en zeer zachte dag voor de tijd van het jaar. Het kwik kan oplopen tot 22 graden. Morgen is het eerst wisselend bewolkt. Na de middag gaat het regenen bij een graad of 20.
1: Movent, je ziet er opvallend goed uit vandaag. En je nieuwe job?
2: Banink.
1: Nieuwe vriendinnen?
2: Ook niet.
1: Fitnessabonnement?
2: Probeer nog een keer.
1: Geen idee, vertelde ik. Hè?
2: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
1: Serieus? Ik wist dat je ervoor altijd in de stad moest zijn.
2: Ik ook, tot dat kun je gevonden en hè? Zijn door rollers, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilton, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
1: Dus hen horen niet meer zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
2: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. Op zaterdag namiddag 12 december om 4 uur in de Sint-Jan-Baptistkerk in Oostende. Oh Holy Night. Een prachtig en uniek kerstconcert met André Lugowski. When I found my reason to believe. Een gezellige sfeer vol muziek, licht en warmte. En met special guest Maartje van Nijgen. Ik wil stralen, ik wil zingen. Dit sfeervolle kerstconcert beleef je mee voor 25 of 35 euro. Tickets voor O Holy Night in de Sint-Jan-Baptistkerk aan de Elisabethlaan in Oostende bestel je via almshop20@gmail.com. Almshop20@gmail.com. Of via 0468 23 1680. Altijd schone muziek.

Nou, geef maar toe. Oldtids Hoornen muziek met Cher, Albano en Romina Power en onze Brugse kappen Bart Herman in deze late donderdag voormiddag nog een keer met zijn nieuwste plaat Vintage en Old School op de Brugse radio. En hier zijn de Beatles met... Oh.

0: Wel zeg, zo goed gezind.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker? Oh,
1: echt?
0: Ja, tuurlijk.
1: Veranda Comfort in Torhout.
2: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
2: Kijk op verandacomfort.com.
3: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
4: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
5: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu

7 op de 10 mensen die al jarenlang dagelijks een maagzuurremmer slikken, kunnen daar op een veilige manier mee stoppen. Een nieuwe grootschalige studie van het UZ Leuven toont dat aan. Ruim 600 patiënten namen eraan deel. Veel mensen die onder begeleiding van een arts hun medicatie afbouwen, hebben een jaar later geen of nauwelijks nog maagklachten. Ons land is al jaren koploper in Europa als het gaat om het gebruik van maagzuurremmers. Het overmatige gebruik kost ons jaarlijks zo'n 120 miljoen euro. Bovendien kunnen maagzuurremmers allerlei bijwerkingen veroorzaken. Speurders zijn binnengevallen op verschillende plaatsen in Brussel en in Vlaams en Waals-Brabant in het kader van een onderzoek naar witwasoperaties. Die houden mogelijk verband met de Congolese president Félix Tshisekedi. Vorig jaar dienden verschillende Congolese partijen een klacht in tegen 9 familieleden van de president. Volgens hen zouden zij mijnen in het zuiden van Congo plunderen. Het is niet duidelijk om welke familieleden het precies gaat. In de Turkse stad Istanbul hebben overstromingen aan 2 mensen het leven gekost. Een jongen van 14 werd meegesleurd door het water en belandde in een diepe put. Ook een man van 34 werd meegesleurd toen hij een straat wilde oversteken. Hij kwam zwaar ten val en overleed in het ziekenhuis. De brandweer kreeg meer dan 1000 noodoproepen. Vandaag blijven alle scholen in Istanbul uit voorzorg gesloten. Het heeft opnieuw gebrand op een schip in de Zwarte Zee. Niemand raakte gewond. Het incident deed zich voor de Roemeense kust in de buurt van de grens met Oekraïne. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Mogelijk werd het schip geraakt door een drone. Dat wordt nog onderzocht. Er waren 17 mensen aan boord. De voorbije dagen zijn al verschillende schepen aangevallen voor de kust van Roemenië en Bulgarije. We krijgen opnieuw een vrij zonnige en zeer zachte dag voor de tijd van het jaar. Het kwik kan oplopen tot 22 graden. Morgen is het eerst wisselend bewolkt. Na de middag gaat het regenen bij een graad of 20.

goed, al goed. En wat een toeval dat het dan uiteindelijk toch nog goed gekomen is tussen die twee. Dat pakkende verhaal werd gebracht in 88 door de zingende truckchauffeur. Ook bij ons in Vlaanderen natuurlijk heel erg populair. Deze Henk Wijngaard inmiddels een nieuwe voordeur gestoken. Het is met een nummer 8 erop. Henk is inderdaad 80. Een sneeuwwitte bruidsjurk was dat nog een keer. Uit onze vinyl-archiefdoos. En zo gaan we langzaam maar zeker naar de middag. Naar het eerste middagnieuws. Komt eraan zo meteen. Ik zie door het studioraam dat de redactie nog even druk doende is ermee. Maar het komt allemaal wel goed. En dan meteen na dat middagnieuws is er een nieuwe aflevering van de VBRO Radioclub natuurlijk. Met onze collega's sinds jaar en dag VBRO's Rudy Meins. MUZIEK

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: In Brussel is een Europese top begonnen. De staats- en regeringsleiders bespreken onder meer de hoge energieprijzen en de oorlog in Oekraïne. Maar ook de miljarden aan bevroren Russische tegoeden bij Euroclear komen opnieuw ter sprake. De Oekraïnse president Zelensky is voor de gelegenheid ook in Brussel. De koning ontvangt hem vanmiddag op het paleis. Zelensky wil ook een onderhoud met premier De Wever. De top duurt 2 dagen. Ons land voert gesprekken met Frankrijk over nucleaire samenwerking. Op 25 september vond daarover een eerste vergadering plaats in Parijs. Dat heeft De Morgen vernomen. Het is de bedoeling om Rusland af te schrikken en Europa beter te beschermen. Beide landen willen in geval van oorlog ook niet alleen afhankelijk zijn van de Verenigde Staten, die over een groot kernwapenarsenaal beschikken. De Franse president Macron voerde de voorbije maanden al gelijkaardige gesprekken met onder meer Duitsland, Polen en Zweden. Bij farmareus GSK hebben werknemers vanmorgen de sites in Waver en Rixonsaar geblokkeerd. Ze protesteerden tegen de geplande herstructurering. Gisteren raakte bekend dat bij GSK meer dan 1200 banen op de tocht staan. GSK is een van de grootste werkgevers in Wallonië. Het bedrijf stelt zo'n 8500 mensen te werk. In Mexico zijn nu al 8 doden gevallen door noodweer. 2 mensen zijn nog vermist. De westkust van Mexico werd de voorbije dagen getroffen door verschillende tropische stormen. Die veroorzaakten zware regenval en overstromingen. Gisteren konden hulpverleners nog 32 mensen in veiligheid brengen met een helikopter. Bij ons is het zonnig met af en toe wat wolken bij een zeer aangename 22 graden. Morgen is het eerst wisselend bewolkt, na de middag gaat het regenen. We halen dan een graad of 20. Het weekend wordt gevoelig frisser met kans op buien.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Zin om 2026 onvergetelijk af te sluiten in Ardooien? Kom op 31 december naar de spetterende oudejaarsavond in OC De Tasje. Geniet van een culinair avondvullend diner. Onbeperkt drankjes tot 3 uur 's morgens. Live optredens van Glenn Robbins, Angela, Rita Cordy en een verrassingsgast. Om middernacht klinken we samen met Bubbles op 2027. Oudejaarsavond in De Tasje in Ardooien. Een spetterende jaarwissel met volop genieten, tafelen, lachen en feesten. Reserveer nu, want de plaatsen zijn beperkt. 0472 90 22 12. Dat is 0472 90 22 12.

0: Ja, ondertussen al 15 oktober en die geesten en die spoken die komen er straks weer aan. Dat zal niet meer zo lang duren. En de Ghostbusters, die zijn dan in actie. Ray Parker Jr.
1: De VBRO Radioclub van maandag tot vrijdag
2: met Rudy Meijns.
0: Eerlijk gezegd, ik ben niet zo'n grote fan van dat Halloween gebeuren, maar goed, elk zijn ding natuurlijk. Welkom bij ons. Het is ondertussen alweer donderdag en 15 oktober betekent dat de maand alweer netjes in twee is opgedeeld. En wij maken het programma tot 1 uur uiteraard. En dat doen we met plezier, met onze weerman Geert Naassen straks met het weer voor vandaag en morgen vrijdag. En misschien ook het weekend, wie weet. Frank Valentino is vandaag in ieder geval uitgenodigd om een verhaal te komen vertellen in Voor het Voetlicht. En dat is een echte jaren 90 hit van hem. Delilah, dat wordt het.
1: Goedemiddag, dit is de Radioclub.

Dit was Boston, het liedje van Stella Lefty, die we vandaag in deze radioclub op donderdag aan je voorstelden. Nieuw werk was dit trouwens. Straks nog muziek van Sammy Davis Jr. en The Candyman. Als we nog tijd hebben, ook nog Elton John met Nikita. Maar eerst naar 84, de beginjaren van de omroep waarnaar je luistert. Tim Finn met Fraction Too Much Friction. There's a

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
0: Op zoek naar live entertainment voor jouw kerstfeest, eindejaarsorganisatie of winterevenement?
3: Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
0: Maak kennis met Michael Heaven, the ultimate Christmas crooner.
3: Silver bells, silver bells.
0: Een stijlvolle muzikale show met de mooiste Christmas classics en more. Van Bing Crosby, Frank Sinatra en Michael Bublé tot Engelbert Humperdinck, Tom Jones, Barry White en andere tijdloze klassiekers. Romantisch, sfeervol, maar ook swingend en feestelijk. Met een repertoire voor een breed publiek. Boek Michael Heaven voor jouw kerst- of eindejaars-event via michael-heaven.com.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Vanmiddag is er veel zon. Geleidelijk aan komt er ook wel in de loop van de middag een beetje bewolking opzetten, maar het is weinig. De zon heeft duidelijk de overhand.

Conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: In Brussel is een Europese top begonnen. De staats- en regeringsleiders bespreken onder meer de hoge energieprijzen en de oorlog in Oekraïne. Maar ook de miljarden aan bevroren Russische tegoeden bij Euroclear komen opnieuw ter sprake. De Oekraïnse president Zelensky is voor de gelegenheid ook in Brussel. De koning ontvangt hem vanmiddag op het paleis. Zelensky wil ook een onderhoud met premier De Wever. De top duurt 2 dagen. Ons land voert gesprekken met Frankrijk over nucleaire samenwerking. Op 25 september vond daarover een eerste vergadering plaats in Parijs. Dat heeft De Morgen vernomen. Het is de bedoeling om Rusland af te schrikken en Europa beter te beschermen. Beide landen willen in geval van oorlog ook niet alleen afhankelijk zijn van de Verenigde Staten, die over een groot kernwapenarsenaal beschikken. De Franse president Macron voerde de voorbije maanden al gelijkaardige gesprekken met onder meer Duitsland, Polen en Zweden. Bij farmareus GSK hebben werknemers vanmorgen de sites in Waver en Rixonsaar geblokkeerd. Ze protesteerden tegen de geplande herstructurering. Gisteren raakte bekend dat bij GSK meer dan 1200 banen op de tocht staan. GSK is een van de grootste werkgevers in Wallonië. Het bedrijf stelt zo'n 8500 mensen te werk. In Mexico zijn nu al 8 doden gevallen door noodweer. 2 mensen zijn nog vermist. De westkust van Mexico werd de voorbije dagen getroffen door verschillende tropische stormen. Die veroorzaakten zware regenval en overstromingen. Gisteren konden hulpverleners nog 32 mensen in veiligheid brengen met een helikopter. Bij ons is het zonnig met af en toe wat wolken bij een zeer aangename 22 graden. Morgen is het eerst wisselend bewolkt, na de middag gaat het regenen. We halen dan een graad of 20. Het weekend wordt gevoelig frisser met kans op buien.
1: De Radioclub met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht, een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: Heel fijn dat je luistert naar VBRO. Dit is inderdaad Voor het voetlicht, waarin we Vlaamse en Nederlandse artiesten het woord geven over hun eigen liedjes. En vandaag een bekende cover van Frank Valentino, Delilah, oorspronkelijk een nummer van Tom Jones.
2: Ja, was inderdaad een tophit.
1: Ja.
2: De eerste grote. En meteen was het voor mij een gelukzalig gevoel van, ja mannen, we horen erbij. We gaan klimmen naar de subtop van Vlaanderen, zeg maar. En dat heeft gelukkig voor mij toch een hele tijd mogen blijven duren.
1: Ja.
2: Delilah was een heerlijk liedje. Is een heel raar verhaal geweest. Het was een eerste ontmoeting met Jack Rivers. Mm. Mijn toenmalige en zo succesvolle producer. Daar heb ik mijn grootste hits mee gemaakt. En ik had Jack ontmoet doordat ik voor een zangeres, Kay, een liedje had geschreven, textueel. Moest ik mee naar de studio om dat op te nemen. En daar waren de eerste contacten gelegd. En van het een kwam het andere. En ik had contacten met Jack. En die vroeg me, ja, we gaan een nieuw nummer maken. We maakten een nieuw nummer met heel bijzondere stemmetjes. Een beetje naar de Roebits toe. Maar dat klonk heel, heel modern voor toen. We geloofden rotsvast in het liedje. Jack Rivers ging mee naar Jos van Oosterwijk. En Jos zei, zonder dat liedje te beluisteren, als je met Frank Delilah doet, dat krijg je van mij een supertip. Dus Jos had zo dat idee van Frank zijn stem. Delilah is een prachtig liedje. Mm-hmm. Ik zie Blankenbergen meedijnen. Doe dat.
1: Ja.
2: En we hebben het meteen gedaan. Mm. We hebben dat andere liedje naar de B-kant, wat was toen nog vinyl, met een A en een B-zijde.
1: Ja, en wat was dat?
2: Dat was Hey, ben je vrij. Een liedje dat ik nooit heb gezongen. Het staat verloren hier en daar op albums.
1: Ja.
2: Maar die Delilah was dus inderdaad meteen de introductie, zeg maar, van de zomer toen in Blankenbergen met Tino te zien. Aan het casino nog de heerlijke tijd met duizenden mensen. Mm-hmm. Zover of ik kon kijken zag je kopjes. En het was inderdaad een zeer groot hit. We sprongen binnen op 14. We stegen naar de hitparade zelf op 7. En jij weet er ook over mee te praten, Rudy.
1: Ik kende jou toen al, maar ik heb toen nog niet meegedaan in jouw act. Dat was de volgende plaat, denk ik.
2: Dat was de volgende, die van het jaar erop.
1: Ja, inderdaad. Ja, zo was dat. Maar ik herinner me zeer goed inderdaad dat meewiegen van links naar rechts. De hele Zeedijk die meezong met Delilah natuurlijk. Hè.
2: Ja, en nog steeds als ik het liedje zing, komen de mensen in beweging.
1: Ja.
2: Het is een nummer dat ook zo bekend is. Er zijn natuurlijk al heel wat nieuwe Nederlandstalige Vlaamse versies ondertussen opgekomen op het liedje. Dat maakt het altijd een beetje jammer.
1: Mm-hmm.
2: Maar goed, ja, dat heb je met covers.
1: Ja, dat is trouwens ook een mooi arrangement, hè?
2: Ja, ook weer van Patrick Nier.
1: Ja.
2: Een man die heel vaak opduikt bij mij toen. Mm-hmm. Ik heb heel nauw met hem samengewerkt. Wie is Patrick Nier? Dat is de man die later de studio van Jack Rivers heeft overgenomen.
1: Ja.
2: En die dan ook Lisa Delbo heeft grootgemaakt. Nu opnieuw trouwens, samenwerkt met haar. Die ook Belle Paris heeft gemaakt.
1: Klopt.
2: En heel lang met Belle Paris zelfs wereldhits heeft.

Het is een stilaan wat afgezaagd riddeltje, we weten het wel, die klimaatverandering, maar die blijft toch maar opspelen en zorgen voor nieuwe grenzen van wat mogelijk is. Half oktober op de kalender en toch noteren we weer al een aantal, ja, bijna zomerse dagen, met ook vandaag weer heel erg hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Die lopen met gemak op naar 20, 21, 22 graden zelfs, en dat zijn voor oktoberse normen echt wel extremen. Dat is natuurlijk niet extreem warm, maar dat zijn voor deze periode van het jaar toch ongeziene maxima, hoor. En het valt op dat dat weer al een aantal dagen is. Ja, dat blijft dus maar doorgaan, die warme periodes. Ook vandaag weer met veel zon. Die zon speelt de hoofdrol. In de loop van de middag zie je wel dat er geleidelijk wat bewolking opduikt, maar de zon blijft toch de hoofdrol spelen. Samen met een zuidelijke wind die matig gaat waaien en die warme lucht aanvoert. Vanavond en vannacht geleidelijk wat meer wolken die opduiken. Het raakt zwaar bewolkt tot betrokken. Blijft wel nog overwegend of volledig droog. Met ook heel zachte minima daarbij. 14, 15 graden. Daar gaan we gewoonweg niet onder. Morgen dan is het minder. Dan is het duidelijk een stuk minder warm. Temperaturen zitten dan nog rond een graad of 15, 16. Met in de loop van de dag periode van regen. Hoewel dat nu ook niet veel zal zijn. Naar het eind van de dag toe misschien wel een paar meer actieve buien die binnenlopen. En die buien moeten we dan ook op zaterdag hebben. Zaterdag zitten er buien, vooral aan de kust. Dat kunnen zelfs felle buien zijn. Een klap onweer zou zomaar kunnen. Met temperaturen die dan rond 14, 15 graden gaan zitten. Bij een matige wind die geleidelijk meer west tot noordwest wordt in de loop van de dag. Zondag, dan is het ook wat koeler, 14, 15 graden. Met een naar noordoost draaiende wind komt dan koelere lucht binnen. En dat is dan ook het scenario voor begin volgende week. Maar de temperaturen warmen al snel weer op en gaan tegen het midden van de week weer naar 17, 18 graden. Eind van de week zou het dan geleidelijk weer wat wisselvalliger worden. Maar dat is allemaal nog erg ver weg. En dat zien we tegen dan wel weer.

zie je wel dat ik zo'n jingletje had die helemaal terugwijst naar Ricky Marvin en de fans die we zo net draaiden met de Silhouette of My Dreams. Morgen is het vrijdag, dan bellen we met onkel Erik rond het gebeuren van de afgelopen week. En Koen Krukke komt vertellen over Madame la Marquise. Het wordt dus ook morgenmiddag weer heel erg leuk in de Radioclub. Tot dan!

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: In Brussel is een Europese top begonnen. De staats- en regeringsleiders bespreken onder meer de hoge energieprijzen en de oorlog in Oekraïne. Maar ook de miljarden aan bevroren Russische tegoeden bij Euroclear komen opnieuw ter sprake. De Oekraïnse president Zelensky is voor de gelegenheid ook in Brussel. De koning ontvangt hem vanmiddag op het paleis. Zelensky wil ook een onderhoud met premier De Wever. De top duurt 2 dagen. Ons land voert gesprekken met Frankrijk over nucleaire samenwerking. Op 25 september vond daarover een eerste vergadering plaats in Parijs. Dat heeft De Morgen vernomen. Het is de bedoeling om Rusland af te schrikken en Europa beter te beschermen. Beide landen willen in geval van oorlog ook niet alleen afhankelijk zijn van de Verenigde Staten, die over een groot kernwapenarsenaal beschikken. De Franse president Macron voerde de voorbije maanden al gelijkaardige gesprekken met onder meer Duitsland, Polen en Zweden. Bij farmareus GSK hebben werknemers vanmorgen de sites in Waver en Rixonsaar geblokkeerd. Ze protesteerden tegen de geplande herstructurering. Gisteren raakte bekend dat bij GSK meer dan 1200 banen op de tocht staan. GSK is een van de grootste werkgevers in Wallonië. Het bedrijf stelt zo'n 8500 mensen te werk. In Mexico zijn nu al 8 doden gevallen door noodweer. 2 mensen zijn nog vermist. De westkust van Mexico werd de voorbije dagen getroffen door verschillende tropische stormen. Die veroorzaakten zware regenval en overstromingen. Gisteren konden hulpverleners nog 32 mensen in veiligheid brengen met een helikopter. Bij ons is het zonnig met af en toe wat wolken bij een zeer aangename 22 graden. Morgen is het eerst wisselend bewolkt, na de middag gaat het regenen. We halen dan een graad of 20. Het weekend wordt gevoelig frisser met kans op buien.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
6: Altijd schone muziek.

0: buena.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: De VWRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eerlegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
3: Met gratis koffie en gebak.
2: En met gastvrouw Suzy Marel. Yes.

0: Ricky en ook John Dennis. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
1: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: De Brugse Radio.

In Brussel is een Europese top begonnen. De staats- en regeringsleiders bespreken onder meer de hoge energieprijzen en de oorlog in Oekraïne. Maar ook de miljarden aan bevroren Russische tegoeden bij Euroclear komen opnieuw ter sprake. De Oekraïnse president Zelensky is voor de gelegenheid ook in Brussel. De koning ontvangt hem vanmiddag op het paleis. Zelensky wil ook een onderhoud met premier De Wever. De top duurt 2 dagen. Ons land voert gesprekken met Frankrijk over nucleaire samenwerking. Op 25 september vond daarover een eerste vergadering plaats in Parijs. Dat heeft De Morgen vernomen. Het is de bedoeling om Rusland af te schrikken en Europa beter te beschermen. Beide landen willen in geval van oorlog ook niet alleen afhankelijk zijn van de Verenigde Staten, die over een groot kernwapenarsenaal beschikken. De Franse president Macron voerde de voorbije maanden al gelijkaardige gesprekken met onder meer Duitsland, Polen en Zweden. Bij farmareus GSK hebben werknemers vanmorgen de sites in Waver en Rixonsaar geblokkeerd. Ze protesteerden tegen de geplande herstructurering. Gisteren raakte bekend dat bij GSK meer dan 1200 banen op de tocht staan. GSK is een van de grootste werkgevers in Wallonië. Het bedrijf stelt zo'n 8500 mensen te werk. In Mexico zijn nu al 8 doden gevallen door noodweer. 2 mensen zijn nog vermist. De westkust van Mexico werd de voorbije dagen getroffen door verschillende tropische stormen. Die veroorzaakten zware regenval en overstromingen. Gisteren konden hulpverleners nog 32 mensen in veiligheid brengen met een helikopter. Bij ons is het zonnig met af en toe wat wolken bij een zeer aangename 22 graden. Morgen is het eerst wisselend bewolkt, na de middag gaat het regenen. We halen dan een graad of 20. Het weekend wordt gevoelig frisser met kans op buien.

klassiekers, radiohits en streekartiesten. Brussel.

ik heb zorgen en dat verveelt me zo. Haar eerste zoen, zoen, die kwam net op tijd. Wow, wow, wow, wat een zoen. En ik dacht toen, laat ons die heerlijkheid nog

Het is een stilaan wat afgezaagd riddeltje, we weten het wel, die klimaatverandering, maar die blijft toch maar opspelen en zorgen voor nieuwe grenzen van wat mogelijk is. Half oktober op de kalender en toch noteren we weer al een aantal, ja, bijna zomerse dagen, met ook vandaag weer heel erg hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Die lopen met gemak op naar 20, 21, 22 graden zelfs, en dat zijn voor oktoberse normen echt wel extremen. Dat is natuurlijk niet extreem warm, maar dat zijn voor deze periode van het jaar toch ongeziene maxima, hoor. En het valt op dat dat weer al een aantal dagen is. Ja, dat blijft dus maar doorgaan, die warme periodes. Ook vandaag weer met veel zon. Die zon speelt de hoofdrol. In de loop van de middag zie je wel dat er geleidelijk wat bewolking opduikt, maar de zon blijft toch de hoofdrol spelen. Samen met een zuidelijke wind die matig gaat waaien en die warme lucht aanvoert. Vanavond en vannacht geleidelijk wat meer wolken die opduiken. Het raakt zwaar bewolkt tot betrokken. Blijft wel nog overwegend of volledig droog. Met ook heel zachte minima daarbij. 14, 15 graden. Daar gaan we gewoonweg niet onder. Morgen dan is het minder. Dan is het duidelijk een stuk minder warm. Temperaturen zitten dan nog rond een graad of 15, 16. Met in de loop van de dag periode van regen. Hoewel dat nu ook niet veel zal zijn. Naar het eind van de dag toe misschien wel een paar meer actieve buien die binnenlopen. En die buien moeten we dan ook op zaterdag hebben. Zaterdag zitten er buien, vooral aan de kust. Dat kunnen zelfs felle buien zijn. Een klap onweer zou zomaar kunnen. Met temperaturen die dan rond 14, 15 graden gaan zitten. Bij een matige wind die geleidelijk meer west tot noordwest wordt in de loop van de dag. Zondag, dan is het ook wat koeler, 14, 15 graden. Met een naar noordoost draaiende wind komt dan koelere lucht binnen. En dat is dan ook het scenario voor begin volgende week. Maar de temperaturen warmen al snel weer op en gaan tegen het midden van de week weer naar 17, 18 graden. Eind van de week zou het dan geleidelijk weer wat wisselvalliger worden. Maar dat is allemaal nog erg ver weg. En dat zien we tegen dan wel weer.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: In Brussel is een Europese top begonnen. De staats- en regeringsleiders bespreken onder meer de hoge energieprijzen en de oorlog in Oekraïne. Maar ook de miljarden aan bevroren Russische tegoeden bij Euroclear komen opnieuw ter sprake. De Oekraïnse president Zelensky is voor de gelegenheid ook in Brussel. De koning ontvangt hem vanmiddag op het paleis. Zelensky wil ook een onderhoud met premier De Wever. De top duurt 2 dagen. Ons land voert gesprekken met Frankrijk over nucleaire samenwerking. Op 25 september vond daarover een eerste vergadering plaats in Parijs. Dat heeft De Morgen vernomen. Het is de bedoeling om Rusland af te schrikken en Europa beter te beschermen. Beide landen willen in geval van oorlog ook niet alleen afhankelijk zijn van de Verenigde Staten, die over een groot kernwapenarsenaal beschikken. De Franse president Macron voerde de voorbije maanden al gelijkaardige gesprekken met onder meer Duitsland, Polen en Zweden. Bij farmareus GSK hebben werknemers vanmorgen de sites in Waver en Rixonsaar geblokkeerd. Ze protesteerden tegen de geplande herstructurering. Gisteren raakte bekend dat bij GSK meer dan 1200 banen op de tocht staan. GSK is een van de grootste werkgevers in Wallonië. Het bedrijf stelt zo'n 8500 mensen te werk. In Mexico zijn nu al 8 doden gevallen door noodweer. 2 mensen zijn nog vermist. De westkust van Mexico werd de voorbije dagen getroffen door verschillende tropische stormen. Die veroorzaakten zware regenval en overstromingen. Gisteren konden hulpverleners nog 32 mensen in veiligheid brengen met een helikopter. Bij ons is het zonnig met af en toe wat wolken bij een zeer aangename 22 graden. Morgen is het eerst wisselend bewolkt, na de middag gaat het regenen. We halen dan een graad of 20. Het weekend wordt gevoelig frisser met kans op buien.
1: Movent, je ziet er opvallend goed uit vandaag. En je nieuwe job?
2: Banink.
1: Nieuwe vriendinnen?
2: Ook niet.
1: Fitnessabonnement?
2: Probeer nog een keer.
1: Geen idee, vertelde ik. Hè?
2: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
1: Serieus? Ik wist dat je ervoor altijd in de stad moest zijn.
2: Ik ook, tot dat kun je gevonden en hè? Zijn de rollers, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilten, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
1: Dus hen horen niet meer zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
2: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. Op zaterdag namiddag 12 december om 4 uur in de Sint-Jan-Baptistkerk in Oostende. Oh Holy Night. Een prachtig en uniek kerstconcert met André Lugovski. Een gezellige sfeer vol muziek, licht en warmte. En met special guest Maartje van Nijgen.
3: Ik wil stralen, ik wil zingen.
2: Dit sfeervolle kerstconcert beleef je mee voor 25 of 35 euro. Tickets voor Oh Holy Night in de Sint-Jan-Baptistkerk aan de Elisabethlaan in Oostende bestel je via almshop20@gmail.com. almshop20@gmail.com of via 0468 23 1680. Altijd schone muziek.

0: Îmi place, Matt îmi place, Matt.
1: Nico de Klerk.
0: En
1: Eddy Govert.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Bij VBRO.
3: Hallo, ik ben Nico de Klerk en als ik in het archief rondkijk en ik vind daar iets dat toch een beetje een hoekje af heeft, dan is het natuurlijk heel erg aantrekkelijk van mij om dat er te gaan uitpikken. En ik vond een single uit 1974, eentje die we kennen in de versie van de Wilde Boerendochter van Ivan Heylen, was er een cover van geweest in Nederland en dat heette dan daar de...
4: Tamme Boerenzoon.
3: En dat werd gezongen door...
4: André van Duin.
3: En op de B-kant vond ik een vertaling van... Henri Salvador uit 1971 was het origineel van Qu'est-ce qu'on est bien dans son bain? Wat is het zalig in bad te zijn? En daar komen we toch ongeveer op neer. En het nummer heet dan ook Samen in bad. Wel, Eddy Govert, jij bent muziekkenner. We hebben samen geluisterd. Hoe omschrijf je dit soort muziek?
4: Ja, dat is kolder van voor naar achter natuurlijk. Hè? De man in kwestie, dus André van Duin, die zingt alle stemmetjes. Vertolkt een Wulpse boerendochter ergens die heel hoog aan het zingen is. En ook de andere stemmetjes neemt hij voor zijn rekening. Het is een hilarische versie geworden. Samen in bad, ik kan het me voorstellen feitelijk. Maar het was ook de man die erin slaagde van alle soorten muziek feitelijk te produceren. Was ook komiek natuurlijk, had zijn eigen shows. Ook de Dik voor Mekaar show, waar hij met Ferry Eden of... Ferry de Groot, ja sorry. Heel wat hilarische stukjes opvoerde. Een man zonder einde feitelijk. Hè? Want ik herinner me ook André van Duin van zijn hele mooie ballades, zijn hele mooie liedjes feitelijk. Dat was niet om te lachen, dat was echt serieuze muziek. En de man beschikte in feite over een prachtige zangstem. En dat heeft hij ook heel uitvoerig feitelijk gedemonstreerd. Hè?
3: Waar hij het moeilijkste mee had blijkbaar was het acteren. Want heel veel van zijn sketches bijvoorbeeld hadden ook heel veel improvisatie. Als hij echt zich moest houden aan een tekst, dan was het voor hem heel wat moeilijker. Je kunt dat trouwens ook zien, hè, als je oude opnames bekijkt van die tv-shows die hem in de jaren 70 en 80 hier bij ons ook op de buis kreeg. Dan zie je daar heel vaak in dat de tegenspelers het eventjes niet meer kunnen houden.
4: Ja, met die Van Dunschoten bijvoorbeeld, hè, waar hij heel vaak tegenspeler van was. Dan krult hij in elkaar feitelijk van het lachen en dan weet je meteen van, ja, André van Duin is weer van zijn tekst afgeweken. Hij doet weer waar hij zin in heeft. Hij improviseert 100%. En dan krijg je van die hilarische toestanden natuurlijk. Maar dat is echt toneel dan, hè.
3: Maar dit is ook wel zalig om naartoe te luisteren. Kolder van begin tot einde. Zo omschreef Eddy Govert het. Samen in bad uit 19...

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
6: Op zoek naar live entertainment voor jouw kerstfeest, eindejaarsorganisatie of winterevenement?
7: Jingle bells, jingle bells, jingle all.
6: Maak kennis met Michael Heaven, the ultimate Christmas crooner.
7: Silver bells, silver bells.
6: Een stijlvolle muzikale show met de mooiste Christmas classics en more. Van Bing Crosby, Frank Sinatra en Michael Bublé tot Engelbert Humperdinck, Tom Jones, Barry White en andere tijdloze klassiekers. Romantisch, sfeervol, maar ook swingend en feestelijk. Met een repertoire voor een breed publiek. Boek Michael Heaven voor jouw kerst- of eindejaars-event via michael-heaven.com.
8: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
9: Vanmiddag is er veel zon. Geleidelijk aan komt er ook wel in de loop van de middag een beetje bewolking opzetten, maar het is weinig. De zon heeft duidelijk de overhand en blijft dat hebben. In de loop van de middag ook wel een matige wind uit een zuidelijke richting. En temperaturen, ja, die echt voor oktober bijzonder, bijzonder hoog zijn. We zeggen het nu alweer een paar dagen. Het wordt een beetje eentonig, maar we moeten het blijven herhalen. Die temperaturen scoren bijzonder hoog voor deze periode van het jaar. Het is wel degelijk half oktober en toch noteren we maxima van 20 tot zelfs gemakkelijk 22 graden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
10: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen. Receptie.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Lotte Kopecky heeft goud veroverd op het WK baanwielrennen in het Chinese Shanghai. Onze toprenster is voor de derde keer wereldkampioen in de afvallingskoers. Ze liet in de laatste ronde de Japanse Yumi Kajihara achter zich. Het is al de zevende wereldtitel voor Lotte Kopecky op de piste. In Vlaanderen zijn twee patiënten overleden bij wie het Westnijlvirus was vastgesteld. Dat meldt het departement Zorg. Tot nog toe zijn hier 14 besmettingen bevestigd. De meeste mensen die het virus oplopen worden niet ziek of krijgen hooguit griepachtige symptomen. Ouderen of mensen met een verzwakt immuunsysteem lopen meer kans op ernstige complicaties. De twee dodelijke slachtoffers behoorden tot die risicogroepen. In de Duitse stad Essen is een gevangene van 34 ontsnapt tijdens een doktersbezoek. Twee gemaskerde mannen overmeesterden de twee cipiers die hem begeleidden. Ze bonden hen vast en lieten hen achter. De cipiers raakten niet gewond. De gedetineerde sloeg op de vlucht met een elektrische step. De politie startte een klopjacht en waarschuwde de bevolking dat de voortvluchtige man en zijn handlangers gewapend kunnen zijn. De man zat in voorhechtenis op verdenking van zware mishandeling en drugsmisdrijven. In de Pakistanse stad Peshawar zijn zeker 35 mensen om het leven gekomen nadat het dak van een lagere school instortte. Het gaat om leerlingen en één lerares. Meer dan 50 anderen raakten gewond. De school ligt in een dichtbevolkte wijk met smalle steegjes. Dat bemoeilijkt de reddingswerken. Over de precieze oorzaak van het drama is nog niets bekend. In Pakistan storten geregeld daken in, onder meer door gebrekkige veiligheidsnormen en het gebruik van slechte bouwmaterialen. Zwemmer Lucas Envaux heeft zijn eigen Belgisch record op de 1500 meter vrije slag scherper gesteld. Op de wereldbekermanche korte baan in het Kazachse Astana dook hij bijna 2 seconden onder zijn vorige bestijd, die hij begin deze maand in Baku neerzette. Envaux won de wedstrijd in 14 minuten, 33 seconden en 1400ste voor een Hongaar en een Oezbeek. We krijgen zowel zonnige perioden als wolken, bij zachte maxima tot 22 graden. Morgen starten we nog droog en wisselend bewolkt. Na de middag neemt de kans op regen toe. De temperatuur komt dan uit op zo'n 18 tot 20 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Oostende zijn 4 handelszaken onmiddellijk gesloten na een grote controleactie. In totaal werden 21 horeca- en handelszaken gecontroleerd. Slechts 3 waren er volledig in orde. Het voedselagentschap stelde in verschillende zaken gebrekkige hygiëne en sporen van ongedierte vast. Er werden ook inbreuken rond zwartwerk en deeltijdse arbeid ontdekt. In Brugge is gisterochtend een politieagent licht gewond geraakt tijdens een interventie aan het station. De politie was opgeroepen voor een vrouw die goederen had gestolen in de Carrefour aan de voorzijde van het station. Toen de agenten haar aanspraken, verzette de vrouw zich. Daarbij liep een van de politiemensen lichte verwondingen op. Tegen de vrouw werd een proces verbaal opgesteld. In Houthulst hebben de hulpdiensten gisteren namiddag een 40-jarige man met Roemeense nationaliteit bevrijd uit de draden van een omheining. Een voorbijganger ontdekte hem rond 2 uur achteraan een woning in de Nieuwstraat. De man was onderkoeld, uitgeput en verminderd bij bewustzijn. Mogelijk zat hij daar al enkele uren vast. De brandweer knipte de draden door, waarna hij naar het Jan Ieperman ziekenhuis werd gebracht. De man woont in Roeselaren. Waarom hij achter de woning terechtkwam is nog niet duidelijk. In Kortrijk zijn gisteravond 2 mensen naar het ziekenhuis gebracht na een zware botsing op het kruispunt van de R8 met de Brugse Steenweg. Het ongeval gebeurde rond 6:15. Een vrouw wilde links afslaan en kwam met haar Kia in aanrijding met een Mercedes. De bestuurder van de Mercedes en zijn passagier raakten gewond. Tijdens de opruimingswerken was er slechts beurtelingsverkeer mogelijk. 5 West-Vlaamse kerken krijgen een nieuwe of ruimere invulling. Het gaat om kerkgebouwen in Isegem, Slijpskapelle, Spieren, Herlekijn, Moorselen en Meessen. De provincie trekt voor de projecten samen €377.000 uit. In Meessen wordt de Sint-Niklaaskerk onder meer ingericht als bezoekerscentrum. En we eindigen in Bornem in de provincie Antwerpen. In de plaatselijke kringloopwinkel is daar een bijzondere vaas van Paloma Picasso, de dochter van de kunstenaar Pablo Picasso, opgedoken. Een medewerkster dacht dat het om een gewone toeristische hebbedingetje ging. De vaas werd in de jaren 90 gebruikt om een parfum te promoten. Een deskundige vermoedt dat het om een authentiek exemplaar gaat, maar komt de vondst nog onderzoeken. De waarde is voorlopig nog niet bekend. De kringloopwinkel wil de vaas later veilen.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv- en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
3: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw, minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
4: Altijd schone muziek.
5: È una musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi, balla dai. È un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me. Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: De VWRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eerlegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
2: Met gratis koffie en gebak.
1: En met gastvrouw Suzy Marel.

0: Piqué en ook John Dennis. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Lotte Kopecky heeft goud veroverd op het WK baanwielrennen in het Chinese Shanghai. Onze toprenster is voor de derde keer wereldkampioen in de afvallingskoers. Ze liet in de laatste ronde de Japanse Yumi Kajihara achter zich. Het is al de zevende wereldtitel voor Lotte Kopecky op de piste. In Vlaanderen zijn twee patiënten overleden bij wie het West-Nijl-virus was vastgesteld. Dat meldt het departement Zorg. Tot nog toe zijn hier 14 besmettingen bevestigd. De meeste mensen die het virus oplopen worden niet ziek of krijgen hooguit griepachtige symptomen. Ouderen of mensen met een verzwakt immuunsysteem lopen meer kans op ernstige complicaties. De twee dodelijke slachtoffers behoorden tot die risicogroepen. In de Duitse stad Essen is een gevangene van 34 ontsnapt tijdens een doktersbezoek. Twee gemaskerde mannen overmeesterden de twee cipiers die hem begeleidden. Ze bonden hen vast en lieten hen achter. De cipiers raakten niet gewond. De gedetineerde sloeg op de vlucht met een elektrische step. De politie startte een klopjacht en waarschuwde de bevolking dat de voortvluchtige man en zijn handlangers gewapend kunnen zijn. De man zat in voorhechtenis op verdenking van zware mishandeling en drugsmisdrijven. In de Pakistanse stad Peshawar zijn zeker 35 mensen om het leven gekomen nadat het dak van een lagere school instortte. Het gaat om leerlingen en één lerares. Meer dan 50 anderen raakten gewond. De school ligt in een dichtbevolkte wijk met smalle steegjes. Dat bemoeilijkt de reddingswerken. Over de precieze oorzaak van het drama is nog niets bekend. In Pakistan storten geregeld daken in, onder meer door gebrekkige veiligheidsnormen en het gebruik van slechte bouwmaterialen. Zwemmer Lucas Envaux heeft zijn eigen Belgisch record op de 1500 meter vrije slag scherper gesteld. Op de wereldbekermanche korte baan in het Kazachse Astana dook hij bijna 2 seconden onder zijn vorige besttijd, die hij begin deze maand in Baku neerzette. Envaux won de wedstrijd in 14 minuten, 33 seconden en 1400ste voor een Hongaar en een Oezbeek. We krijgen zowel zonnige perioden als wolken, bij zachte maxima tot 22 graden. Morgen starten we nog droog en wisselend bewolkt. Na de middag neemt de kans op regen toe. De temperatuur komt dan uit op zo'n 18 tot 20 graden.
1: Nieuws uit je regio.
0: De Brugse zwanen zijn terug van even weg geweest. Aan het Stillende zwemmen sinds enkele dagen opnieuw 22 zwanen rond, nadat ze deze zomer tijdelijk verhuisd waren door de aanwezigheid van blauwalgen in het water. De dieren werden destijds preventief ondergebracht op een veilige locatie toen de waterkwaliteit achteruit ging. Nu die opnieuw aan de normen voldoet, konden ze terugkeren naar hun vertrouwde stek. Niet alle Brugse zwanen mogen echter al terugkeren. Op sommige plaatsen, zoals het Wijngaardplein en de Potterierij, is de waterkwaliteit nog onvoldoende. Ook twee zwanen van de kinderboerderij blijven voorlopig elders, omdat het waterpeil daar te laag staat. Intussen zit ook de Brugse zwanenpopulatie weer in de lift. Nadat het aantal dieren eerder onder de symbolische grens van 52 zwanen zakte, kocht de stad 8 jonge zwanen aan. Daardoor telt Brugge vandaag opnieuw 59 zwanen. Volgens de stad kadert die aankoop in het normale beheer van de populatie en niet in de bekende Brugse zwanenlegende. Hotelschool Spermali heeft een nieuw schoolrestaurant geopend op haar campus langs de Oliebaan in Brugge. In de volledig gerenoveerde historische hoeve, Hoeve Hemelrijke, kunnen voortaan niet alleen leerlingen praktijkervaring opdoen, maar ook het brede publiek kan er terecht voor een lunch of gastronomisch diner. Overdag baten leerlingen van het vierde jaar restaurant en keuken het restaurant uit, terwijl de zevendejaars chef-koks 's avonds een gastronomisch menu serveren. De leerlingen krijgen daarbij de kans om in een realistische horecaomgeving ervaring op te doen, van keukenwerk tot service. Op termijn wil de school ook een bed and breakfast uitbouwen op de bovenverdieping. Spermali blijft bovendien investeren in haar campus. Tegen volgend jaar staan ook de vernieuwing van de lobby en een nieuw restaurant met open keuken op de planning. Reserveren voor een lunch of diner in Hoeve Hemelrijke is mogelijk via de website van de school. Het voormalige financiëncentrum in de Brugse Christus Koningwijk heeft na 9 jaar leegstand opnieuw een invulling gekregen. Het gebouw van 11.000 vierkante meter, dat jarenlang leeg stond ondanks hoge huurkosten voor de federale overheid, bruist vandaag van de activiteit. Sinds projectontwikkelaar Mix de Site dit voorjaar aankocht, hebben onder meer de Stedelijke Academie Brugge, DKO, LIGO, kunstenaars, verenigingen en startende ondernemers er een tijdelijke thuis gevonden. Ze kunnen er minstens tot eind 2028 terecht, in afwachting van een definitieve herontwikkeling tot een gemengd project met woningen en kantoren. De tijdelijke invulling blijft de komende jaren behouden. Er is momenteel nog een 20-tal ruimtes beschikbaar voor verenigingen, creatieve projecten en ondernemingen. Op termijn wil de eigenaar de site omvormen tot een nieuw stadsdeel, waar wonen, werken en ontmoeten centraal staan. Op het Zand in Brugge stond donderdag een opvallende steunmuur naar aanleiding van de Dag tegen Kanker. Bruggelingen en bezoekers konden er een persoonlijke boodschap van hoop, troost en steun achterlaten voor mensen die leven met of na kanker. Met de actie sluit Brugge zich aan bij de 27e editie van de Dag tegen Kanker. Volgens Kom op tegen Kanker leven vandaag meer dan 350.000 Vlamingen met of na de ziekte en krijgen jaarlijks ruim 46.000 mensen de diagnose. Met de steunmuur wil de stad tonen dat niemand er alleen voor staat. De installatie, herkenbaar aan het gele lintje als symbool van solidariteit, kreeg een prominente plaats op het Zand. Wie niet naar Brugge kan afzakken, kan ook online steun betuigen via sociale media met de hashtag Dag tegen Kanker. En tot slot, misschien was het je al opgevallen, maar er zijn stevige schilderwerken bezig aan het stadhuis. De 280 ramen krijgen momenteel een grondige opfrisbeurt. Schilders zijn bezig met het schuren en herschilderen van alle ramen aan de kant van de Burg, de Blinde Ezelstraat en de Rijtjes. De ramen worden afgewerkt in het typische Brugse rood. De vorige schilderbeurt dateert al van 2013, waardoor een nieuwe onderhoudsbeurt nodig was. Volgens Schepen van Patrimonium Pieter Marischal zijn dagelijks 3 schilders aan het werk om het historische gebouw opnieuw te laten schitteren. De werken moeten nog dit jaar afgerond zijn. De huidige weersomstandigheden zijn bovendien ideaal om het schilderwerk uit te voeren.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Op zaterdag namiddag 12 december om 4 uur in de Sint-Jan-Baptistkerk in Oostende. Oh Holy Night. Een prachtig en uniek kerstconcert met André Lugowski. When I found my reason to believe. Een gezellige sfeer vol muziek, licht en warmte. En met special guest Maartje van Nijgen.
6: Ik wil stralen, ik wil zingen.
5: Dit sfeervolle kerstconcert beleef je mee voor 25 of 35 euro. Tickets voor Oh Holy Night in de Sint-Jan-Baptistkerk aan de Elisabethlaan in Oostende bestel je via almshop20@gmail.com.
7: almshop20@gmail.com
5: of via 0468 23 1680.
8: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
3: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Vanavond en vannacht. Ook eerst nog redelijk wat opklaringen. Maar gaandeweg de nacht neemt dan toch de bewolking toe. Op nadering van een zwakke storing. Die pas morgen doortrekt weliswaar. Maar die toch al zorgt voor een toename van de bewolking. In de loop van de nacht ook steeds die matige zuidelijke wind. En die voert zachte lucht aan. Ook dat voelen we weer. De minimumtemperaturen 14, 15 graden, alstublieft, half oktober. Heel erg hoog. En blijft overwegend droog, al zal tegen de ochtend misschien wel een druppeltje neerslag mogelijk zijn vanaf de kust. Maar de meeste neerslag komt er eigenlijk pas morgen aan. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Mooi jongens toch, ik ken dat niet bij die storingen ook naar de Brugse Radio lusteren. Want ik luister via de app van de Brugse Radio.
1: De gratis app van de Brugse Radio. VBRO 2. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: En dat downloaden, dat doet niet in.
2: Lotte Kopecky heeft goud veroverd op het WK baanwielrennen in het Chinese Shanghai. Onze toprenster is voor de derde keer wereldkampioen in de afvallingskoers. Ze liet in de laatste ronde de Japanse Yumi Kajihara achter zich. Het is al de zevende wereldtitel voor Lotte Kopecky op de piste. In Vlaanderen zijn twee patiënten overleden bij wie het West-Nijl-virus was vastgesteld. Dat meldt het departement Zorg. Tot nog toe zijn hier 14 besmettingen bevestigd. De meeste mensen die het virus oplopen worden niet ziek of krijgen hooguit griepachtige symptomen. Ouderen of mensen met een verzwakt immuunsysteem lopen meer kans op ernstige complicaties. De twee dodelijke slachtoffers behoorden tot die risicogroepen. In de Duitse stad Essen is een gevangene van 34 ontsnapt tijdens een doktersbezoek. Twee gemaskerde mannen overmeesterden de twee cipiers die hem begeleidden. Ze bonden hen vast en lieten hen achter. De cipiers raakten niet gewond. De gedetineerde sloeg op de vlucht met een elektrische step. De politie startte een klopjacht en waarschuwde de bevolking dat de voortvluchtige man en zijn handlangers gewapend kunnen zijn. De man zat in voorhechtenis op verdenking van zware mishandeling en drugsmisdrijven. In de Pakistanse stad Peshawar zijn zeker 35 mensen om het leven gekomen nadat het dak van een lagere school instortte. Het gaat om leerlingen en één lerares. Meer dan 50 anderen raakten gewond. De school ligt in een dichtbevolkte wijk met smalle steegjes. Dat bemoeilijkt de reddingswerken. Over de precieze oorzaak van het drama is nog niets bekend. In Pakistan storten geregeld daken in, onder meer door gebrekkige veiligheidsnormen en het gebruik van slechte bouwmaterialen. Zwemmer Lucas Envaux heeft zijn eigen Belgisch record op de 1500 meter vrije slag scherper gesteld. Op de wereldbekermanche korte baan in het Kazachse Astana dook hij bijna 2 seconden onder zijn vorige bestijd, die hij begin deze maand in Baku neerzette. Envaux won de wedstrijd in 14 minuten, 33 seconden en 1400ste voor een Hongaar en een Oezbeek. We krijgen zowel zonnige perioden als wolken. Bij zacht

zachte maxima tot 22 graden. Morgen starten we nog droog en wisselend bewolkt. Na de middag neemt de kans op regen toe. De temperatuur komt dan uit op zo'n 18 tot 20 graden.

komende dagen wordt het minder warm. Uiteraard, dat kan ook echt niet anders. Want we zitten met zo'n hoge temperaturen tot nu toe, dat is echt niet normaal. Temperaturen gaan dus geleidelijk aan wat zakken. Op vrijdag noteren we nog een 15-16 graden met meer wolken. Er trekt in de loop van de dag een zwakke storing door. Dat zal nu ook geen slootwater opleveren, maar er kan wel wat neerslag vallen verspreid doorheen de dag met vooral een voorkeur voor de kust. De wind trekt aan, komt uit een west-zuidwestelijke richting en er is veel bewolking. Zaterdag vallen er buien en dat zouden best wel felle buien kunnen zijn. Ook zondag nog een aantal verspreide buien. Het wordt koeler, zaterdag een graad of 14, 15, zondag 15. Met in de loop van de dag ook een wat meer aantrekkende noordoostelijke wind. En dan weer een paar rustiger dagen met weer wat oplopende temperaturen en opnieuw meer ruimte voor de zon. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Lotte Kopecky heeft goud veroverd op het WK baanwielrennen in het Chinese Shanghai. Onze toprenster is voor de derde keer wereldkampioen in de afvallingskoers. Ze liet in de laatste ronde de Japanse Yumi Kajihara achter zich. Het is al de zevende wereldtitel voor Lotte Kopecky op de piste. In Vlaanderen zijn twee patiënten overleden bij wie het Westnijlvirus was vastgesteld. Dat meldt het departement Zorg. Tot nog toe zijn hier 14 besmettingen bevestigd. De meeste mensen die het virus oplopen worden niet ziek of krijgen hooguit griepachtige symptomen. Ouderen of mensen met een verzwakt immuunsysteem lopen meer kans op ernstige complicaties. De twee dodelijke slachtoffers behoorden tot die risicogroepen. In de Duitse stad Essen is een gevangene van 34 ontsnapt tijdens een doktersbezoek. Twee gemaskerde mannen overmeesterden de twee cipiers die hem begeleidden. Ze bonden hen vast en lieten hen achter. De cipiers raakten niet gewond. De gedetineerde sloeg op de vlucht met een elektrische step. De politie startte een klopjacht en waarschuwde de bevolking dat de voortvluchtige man en zijn handlangers gewapend kunnen zijn. De man zat in voorhechtenis op verdenking van zware mishandeling en drugsmisdrijven. In de Pakistanse stad Peshawar zijn zeker 35 mensen om het leven gekomen nadat het dak van een lagere school instortte. Het gaat om leerlingen en één lerares. Meer dan 50 anderen raakten gewond. De school ligt in een dichtbevolkte wijk met smalle steegjes. Dat bemoeilijkt de reddingswerken. Over de precieze oorzaak van het drama is nog niets bekend. In Pakistan storten geregeld daken in, onder meer door gebrekkige veiligheidsnormen en het gebruik van slechte bouwmaterialen. Zwemmer Lucas Envaux heeft zijn eigen Belgisch record op de 1500 meter vrije slag scherper gesteld. Op de wereldbekermanche korte baan in het Kazachse Astana dook hij bijna 2 seconden onder zijn vorige bestijd, die hij begin deze maand in Baku neerzette. Envaux won de wedstrijd in 14 minuten, 33 seconden en 1400ste voor een Hongaar en een Oezbeek. We krijgen zowel zonnige perioden als wolken, bij zachte maxima tot 22 graden. Morgen starten we nog droog en wisselend bewolkt. Na de middag neemt de kans op regen toe. De temperatuur komt dan uit op zo'n 18 tot 20 graden.
1: Nieuws uit je regio.
0: De Brugse zwanen zijn terug van even weg geweest. Aan het Stillende zwemmen sinds enkele dagen opnieuw 22 zwanen rond, nadat ze deze zomer tijdelijk verhuisd waren door de aanwezigheid van blauwalgen in het water. De dieren werden destijds preventief ondergebracht op een veilige locatie toen de waterkwaliteit achteruit ging. Nu die opnieuw aan de normen voldoet, konden ze terugkeren naar hun vertrouwde stek. Niet alle Brugse zwanen mogen echter al terugkeren. Op sommige plaatsen, zoals het Wijngaardplein en de Potterierij, is de waterkwaliteit nog onvoldoende. Ook twee zwanen van de kinderboerderij blijven voorlopig elders, omdat het waterpeil daar te laag staat. Intussen zit ook de Brugse zwanenpopulatie weer in de lift. Nadat het aantal dieren eerder onder de symbolische grens van 52 zwanen zakte, kocht de stad 8 jonge zwanen aan. Daardoor telt Brugge vandaag opnieuw 59 zwanen. Volgens de stad kadert die aankoop in het normale beheer van de populatie en niet in de bekende Brugse zwanenlegende. Hotelschool Spermali heeft een nieuw schoolrestaurant geopend op haar campus langs de Oliebaan in Brugge. In de volledig gerenoveerde historische hoeve, Hoeve Hemelrijke, kunnen voortaan niet alleen leerlingen praktijkervaring opdoen, maar ook het brede publiek kan er terecht voor een lunch of gastronomisch diner. Overdag baten leerlingen van het vierde jaar restaurant en keuken het restaurant uit, terwijl de zevendejaars chef-koks 's avonds een gastronomisch menu serveren. De leerlingen krijgen daarbij de kans om in een realistische horecaomgeving ervaring op te doen, van keukenwerk tot service. Op termijn wil de school ook een bed and breakfast uitbouwen op de bovenverdieping. Spermali blijft bovendien investeren in haar campus. Tegen volgend jaar staan ook de vernieuwing van de lobby en een nieuw restaurant met open keuken op de planning. Reserveren voor een lunch of diner in Hoeve Hemelrijke is mogelijk via de website van de school. Het voormalige financiëncentrum in de Brugse Christus Koningwijk heeft na 9 jaar leegstand opnieuw een invulling gekregen. Het gebouw van 11.000 vierkante meter, dat jarenlang leeg stond ondanks hoge huurkosten voor de federale overheid, bruist vandaag van de activiteit. Sinds projectontwikkelaar Mix de Site dit voorjaar aankocht, hebben onder meer de Stedelijke Academie Brugge, DKO, LIGO, kunstenaars, verenigingen en startende ondernemers er een tijdelijke thuis gevonden. Ze kunnen er minstens tot eind 2028 terecht, in afwachting van een definitieve herontwikkeling tot een gemengd project met woningen en kantoren. De tijdelijke invulling blijft de komende jaren behouden. Er is momenteel nog een 20-tal ruimtes beschikbaar voor verenigingen, creatieve projecten en ondernemingen. Op termijn wil de eigenaar de site omvormen tot een nieuw stadsdeel, waar wonen, werken en ontmoeten centraal staan. Op het Zand in Brugge stond donderdag een opvallende steunmuur naar aanleiding van de Dag tegen Kanker. Bruggelingen en bezoekers konden er een persoonlijke boodschap van hoop, troost en steun achterlaten voor mensen die leven met of na kanker. Met de actie sluit Brugge zich aan bij de 27e editie van de Dag tegen Kanker. Volgens Kom op tegen Kanker leven vandaag meer dan 350.000 Vlamingen met of na de ziekte en krijgen jaarlijks ruim 46.000 mensen de diagnose. Met de steunmuur wil de stad tonen dat niemand er alleen voor staat. De installatie, herkenbaar aan het gele lintje als symbool van solidariteit, kreeg een prominente plaats op het Zand. Wie niet naar Brugge kan afzakken, kan ook online steun betuigen via sociale media met de hashtag Dag tegen Kanker. En tot slot, misschien was het je al opgevallen, maar er zijn stevige schilderwerken bezig aan het stadhuis. De 280 ramen krijgen momenteel een grondige opfrisbeurt. Schilders zijn bezig met het schuren en herschilderen van alle ramen aan de kant van de Burg, de Blinde Ezelstraat en de Rijtjes. De ramen worden afgewerkt in het typische Brugse rood. De vorige schilderbeurt dateert al van 2013, waardoor een nieuwe onderhoudsbeurt nodig was. Volgens schepen van Patrimonium Pieter Marischal zijn dagelijks 3 schilders aan het werk om het historische gebouw opnieuw te laten schitteren. De werken moeten nog dit jaar afgerond zijn. De huidige weersomstandigheden zijn bovendien ideaal om het schilderwerk uit te voeren.
1: La, la, la, la. Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv- en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: Op zoek naar live entertainment voor jouw kerstfeest, eindejaarsorganisatie of winterevenement?
3: Jingle bells, jingle bells, jingle all.
2: Maak kennis met Michael Heaven, the ultimate Christmas crooner.
3: Silver bells, silver bells.
2: Een stijlvolle muzikale show met de mooiste Christmas classics en more. Van Bing Crosby, Frank Sinatra en Michael Bublé tot Engelbert Humperdinck, Tom Jones, Barry White en andere tijdloze klassiekers. Romantisch, sfeervol, maar ook swingend en feestelijk. Met een repertoire voor een breed publiek. Boek Michael Heaven voor jouw kerst- of eindejaars-event via michael-heaven.com.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eerlegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
2: Met gratis koffie en gebak.
1: En met gastvrouw Suzy Marel.

0: Rocky en ook John Dennis. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanavond en vannacht ook eerst nog redelijk wat opklaringen. Maar gaandeweg de nacht neemt dan toch de bewolking toe. Op nadering van een zwakke storing die pas morgen doortrekt weliswaar. Maar die toch al zorgt voor een toename van de bewolking. In de loop van de nacht ook steeds die matige zuidelijke wind. En die voert zachte lucht aan. Ook dat voelen we weer. De minimumtemperaturen 14, 15 graden, alstublieft, half oktober. Heel erg hoog. En blijft overwegend droog, al zou tegen de ochtend misschien wel een druppeltje neerslag mogelijk zijn vanaf de kust. Maar de meeste neerslag komt er eigenlijk pas morgen aan. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Lotte Kopecky heeft goud veroverd op het WK baanwielrennen in het Chinese Shanghai. Onze toprenster is voor de derde keer wereldkampioen in de afvallingskoers. Ze liet in de laatste ronde de Japanse Yumi Kajihara achter zich. Het is al de zevende wereldtitel voor Lotte Kopecky op de piste. In Vlaanderen zijn twee patiënten overleden bij wie het Westnijlvirus was vastgesteld. Dat meldt het departement Zorg. Tot nog toe zijn hier 14 besmettingen bevestigd. De meeste mensen die het virus oplopen worden niet ziek of krijgen hooguit griepachtige symptomen. Ouderen of mensen met een verzwakt immuunsysteem lopen meer kans op ernstige complicaties. De twee dodelijke slachtoffers behoorden tot die risicogroepen. In de Duitse stad Essen is een gevangene van 34 ontsnapt tijdens een doktersbezoek. Twee gemaskerde mannen overmeesterden de twee cipiers die hem begeleidden. Ze bonden hen vast en lieten hen achter. De cipiers raakten niet gewond. De gedetineerde sloeg op de vlucht met een elektrische step. De politie startte een klopjacht en waarschuwde de bevolking dat de voortvluchtige man en zijn handlangers gewapend kunnen zijn. De man zat in voorhechtenis op verdenking van zware mishandeling en drugsmisdrijven. In de Pakistanse stad Peshawar zijn zeker 35 mensen om het leven gekomen nadat het dak van een lagere school instortte. Het gaat om leerlingen en één lerares. Meer dan 50 anderen raakten gewond. De school ligt in een dichtbevolkte wijk met smalle steegjes. Dat bemoeilijkt de reddingswerken. Over de precieze oorzaak van het drama is nog niets bekend. In Pakistan storten geregeld daken in, onder meer door gebrekkige veiligheidsnormen en het gebruik van slechte bouwmaterialen. Zwemmer Lucas Envaux heeft zijn eigen Belgisch record op de 1500 meter vrije slag scherper gesteld. Op de wereldbekermanche korte baan in het Kazachse Astana dook hij bijna 2 seconden onder zijn vorige besttijd, die hij begin deze maand in Baku neerzette. Envaux won de wedstrijd in 14 minuten, 33 seconden en 1400ste voor een Hongaar en een Oezbeek. We krijgen zowel zonnige perioden als wolken, bij zachte maxima tot 22 graden. Morgen starten we nog droog en wisselend bewolkt. Na de middag neemt de kans op regen toe. De temperatuur komt dan uit op zo'n 18 tot 20 graden.

0: De Brugse Radio.
1: Dat is luisteren en genieten.
2: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

7 jaar geleden, al een half jaar voorbij. Dat is verdomd een hele tijd. We waren jonger en ik hield niet meer van jou dan jij van mij. We scheiden, maar ik raak je niet kwijt. Nu ben ik blij dat ik je niet vergeten ben. Dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken.

kalender en toch noteren we weer al een aantal bijna zomerse dagen, met ook vandaag weer heel erg hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. 20, 21, 22 graden zelfs. En dat zijn voor oktoberse normen echt wel extremen. En het valt op dat dat weer al een aantal dagen is. Ja, dat blijft dus maar doorgaan, die warme periodes. Samen met een zuidelijke wind die matig gaat waaien en die warme lucht aanvoert. Vanavond en vannacht geleidelijk wat meer wolken die opduiken. Het raakt zwaar bewolkt tot betrokken. Blijft wel nog overwegend of volledig droog. Met ook heel zachte minima daarbij. 14, 15 graden. Daar gaan we gewoonweg niet onder. Morgen dan is het minder. Dan is het duidelijk een stuk minder warm. Temperaturen zitten dan nog rond de graad of 15, 16. Met in de loop van de dag periode van regen. Hoewel dat nu ook niet veel zal zijn. Naar het eind van de dag toe misschien wel een paar meer actieve buien die binnenlopen. En die buien moeten we dan ook op zaterdag hebben. Zaterdag zitten er buien, vooral aan de kust. Dat kunnen zelfs felle buien zijn. Een klap onweer zou zomaar kunnen. Met temperaturen die dan rond 14, 15 graden gaan zitten. Bij een matige wind die geleidelijk meer west tot noordwest wordt in de loop van de dag. Zondag, dan is het ook wat koeler, 14, 15 graden. Met een naar noordoost draaiende wind komt dan koelere lucht binnen. En dat is dan ook het scenario voor begin volgende week. Maar de temperaturen warmen al snel weer op en gaan tegen het midden van de week weer naar 17, 18 graden. Eind van de week zou het dan geleidelijk weer wat wisselvalliger worden. Maar dat is allemaal nog erg ver weg. En dat zien we tegen dan wel weer.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: In een moskee in Anderlecht hebben honderden mensen afscheid genomen van Nordine El Talbi, de Brusselse agent van de anti-overvalbrigade, die maandag is vermoord bij een interventie in Jette. De verdachten zouden vandaag opnieuw verhoord zijn, maar het parket wil voorlopig niet communiceren over de voortgang in het onderzoek. Wel is gemeld dat heel wat speculaties in de media niet op feiten berusten en dat er een officieel persmoment komt zodra er duidelijkheid is. Op de plaats van de moord is vanmiddag bijkomend sporenonderzoek gedaan. Koning Filip heeft in Laken Volodymyr Zelensky ontvangen op audiëntie. Het was al de vijfde ontmoeting tussen de twee. De inhoud van het gesprek blijft naar gewoonte binnen de muren van het paleis. Zelensky is in Brussel voor de Europese top, waar onder meer de financiële steun aan Oekraïne op de agenda staat. Er zou ook nog een discreet en kort onderhoud volgen met premier De Wever op verzoek van Zelensky. Vlaams onderwijsminister Demir wil dat minstens één ouder van anderstalige leerlingen op onze scholen verplicht Nederlands leert. Dat schrijft HLN. Het Vlaamse regeerakkoord voorziet al dat ouders Nederlands moeten kennen of zich engageren om het te leren, maar het kabinet van Demir werkt nu aan de concrete invulling. Er zouden ook consequenties komen voor ouders die weigeren Nederlands te leren. Het kabinet zal de details later voorleggen aan de Vlaamse regering. Hoogdag voor de Belgen op het WK op de baan in Shanghai. Na de derde wereldtitel voor Lotte Kopecky in de afvallingskoers pakte ook Lindsay de Veilder vanmiddag een medaille. Hij pakte brons in de scratch. De Brit Bostock was daar de beste. In de Eneco Tour staat Jacob Söderqvist nog wat steviger aan de leiding. De Zweed won na de proloog nu ook de tijdrit in Tilburg. Victor Kampenaerts reed de zevende tijd. Bij de vrouwen won de Nederlandse Lieke Nooyen. Zij herovert zo de leiderstrui op Sandrine Tas. En in het veldrijden heeft Gerben Kuipers de kermiscross in Ardooien gewonnen. Bij de vrouwen won Lucinda Brands al voor het tweede jaar op rij. Blijft ook vanavond zacht met opklaringen en af en toe wat wolken. Vannacht komt er meer bewolking met mogelijk mist in de ochtend. Morgen is wat lichte regen mogelijk, maar het kwik gaat wel weer naar 19 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: De Brugse zwanen zijn terug van even weg geweest. Aan het Stillende zwemmen sinds enkele dagen opnieuw 22 zwanen rond, nadat ze deze zomer tijdelijk verhuisd waren door de aanwezigheid van blauwalgen in het water. De dieren werden destijds preventief ondergebracht op een veilige locatie toen de waterkwaliteit achteruit ging. Nu die opnieuw aan de normen voldoet, konden ze terugkeren naar hun vertrouwde stek. Niet alle Brugse zwanen mogen echter al terugkeren. Op sommige plaatsen, zoals het Wijngaard, Kaartplein en de Potterierij, is de waterkwaliteit nog onvoldoende. Ook twee zwanen van de kinderboerderij blijven voorlopig elders, omdat het waterpeil daar te laag staat. Intussen zit ook de Brugse zwanenpopulatie weer in de lift. Nadat het aantal dieren eerder onder de symbolische grens van 52 zwanen zakte, kocht de stad 8 jonge zwanen aan. Daardoor telt Brugge vandaag opnieuw 59 zwanen. Volgens de stad kadert die aankoop in het normale beheer van de populatie en niet in de bekende Brugse zwanenlegende. Hotelschool Spermali heeft een nieuw schoolrestaurant geopend op haar campus langs de Oliebaan in Brugge. In de volledig gerenoveerde historische hoeve, Hoeve Hemelrijke, kunnen voortaan niet alleen leerlingen praktijkervaring opdoen, maar ook het brede publiek kan er terecht voor een lunch of gastronomisch diner. Overdag baten leerlingen van het vierde jaar restaurant en keuken het restaurant uit, terwijl de zevendejaars chef-koks 's avonds een gastronomisch menu serveren. De leerlingen krijgen daarbij de kans om in een realistische horecaomgeving ervaring op te doen, van keukenwerk tot service. Op termijn wil de school ook een bed and breakfast uitbouwen op de bovenverdieping. Spermali blijft bovendien investeren in haar campus. Tegen volgend jaar staan ook de vernieuwing van de lobby en een nieuw restaurant met open keuken op de planning. Reserveren voor een lunch of diner in Hoeve Hemelrijke is mogelijk via de website van de school. Het voormalige financiëncentrum in de Brugse Christus Koningwijk heeft na 9 jaar leegstand opnieuw een invulling gekregen. Het gebouw van 11.000 vierkante meter, dat jarenlang leeg stond ondanks hoge huurkosten voor de federale overheid, bruist vandaag van de activiteit. Sinds projectontwikkelaar Mix de site dit voorjaar aankocht, hebben onder meer de Stedelijke Academie Brugge, DKO, LIGO, kunstenaars, verenigingen en startende ondernemers er een tijdelijke thuis gevonden. Ze kunnen er minstens tot eind 2028 terecht, in afwachting van een definitieve herontwikkeling tot een gemengd project met woningen en kantoren. De tijdelijke invulling blijft de komende jaren behouden. Er is momenteel nog een 20-tal ruimtes beschikbaar voor verenigingen, creatieve projecten en ondernemingen. Op termijn wil de eigenaar de site omvormen tot een nieuw stadsdeel, waar wonen, werken en ontmoeten centraal staan. Op het Zand in Brugge stond donderdag een opvallende steunmuur naar aanleiding van de Dag tegen Kanker. Bruggelingen en bezoekers konden er een persoonlijke boodschap van hoop, troost en steun achterlaten voor mensen die leven met of na kanker. Met de actie sluit Brugge zich aan bij de 27e editie van de Dag tegen Kanker. Volgens Kom op tegen Kanker leven vandaag meer dan 350.000 Vlamingen met of na de ziekte en krijgen jaarlijks ruim 46.000 mensen de diagnose. Met de steunmuur wil de stad tonen dat niemand er alleen voor staat. De installatie, herkenbaar aan het gele lintje als symbool van solidariteit, kreeg een prominente plaats op het Zand. Wie niet naar Brugge kan afzakken, kan ook online steun betuigen via sociale media met de hashtag Dag tegen Kanker. En tot slot, misschien was het je al opgevallen, maar er zijn stevige schilderwerken bezig aan het stadhuis. De 280 ramen krijgen momenteel een grondige opfrisbeurt. Schilders zijn bezig met het schuren en herschilderen van alle ramen aan de kant van de Burg, de Blinde Ezelstraat en de Rijtjes. De ramen worden afgewerkt in het typische Brugse rood. De vorige schilderbeurt dateert al van 2013, waardoor een nieuwe onderhoudsbeurt nodig was. Volgens schepen van Patrimonium Pieter Marischal zijn dagelijks 3 schilders aan het werk om het historische gebouw opnieuw te laten schitteren. De werken moeten nog dit jaar afgerond zijn. De huidige weersomstandigheden zijn bovendien ideaal om het schilderwerk uit te voeren.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
4: Veranda-comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
7: Altijd schone muziek.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulieren bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
0: Op zaterdagnamiddag 12 december om 4 uur in de Sint-Jan-Baptistkerk in Oostende. Oh Holy Night. Een prachtig en uniek kerstconcert met André Lugowski. Een gezellige sfeer vol muziek, licht en warmte. En met special guest Maartje van Nijgen.
3: Ik wil stralen, ik wil zingen.
0: Dit sfeervolle kerstconcert beleef je mee voor 25 of 35 euro. Tickets voor Oh Holy Night in de Sint-Jan-Baptistkerk aan de Elisabethlaan in Oostende bestel je via almshop20@gmail.com. almshop20@gmail.com of via 0468 23 1680.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Vanavond en vannacht. Ook eerst nog redelijk wat opklaringen, maar gaandeweg de nacht neemt dan toch de bewolking toe op nadering van een zwakke storing, die pas morgen doortrekt weliswaar, maar die toch al zorgt voor een toename van de bewolking. In de loop van de nacht ook steeds die matige zuidelijke wind en die voert zachte lucht aan. Ook dat voelen we weer. De minimumtemperaturen 14, 15 graden alstublieft half oktober. Heel erg hoog en blijft overwegend droog, al zal tegen de ochtend misschien wel een druppeltje neerslag mogelijk zijn vanaf de kust. Maar de meeste neerslag komt er eigenlijk pas morgen aan. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

In een moskee in Anderlecht hebben honderden mensen afscheid genomen van Nordine El Talbi, de Brusselse agent van de anti-overvalbrigade die maandag is vermoord bij een interventie in Jette. De verdachten zouden vandaag opnieuw verhoord zijn, maar het parket wil voorlopig niet communiceren over de voortgang in het onderzoek. Wel is gemeld dat heel wat speculaties in de media niet op feiten berusten en dat er een officieel persmoment komt zodra er duidelijkheid is. Op de plaats van de moord is vanmiddag bijkomend sporenonderzoek gedaan. Koning Filip heeft in Laken Volodymyr Zelensky ontvangen op audiëntie. Het was al de vijfde ontmoeting tussen de twee. De inhoud van het gesprek blijft naar gewoonte binnen de muren van het paleis. Zelensky is in Brussel voor de Europese top, waar onder meer de financiële steun aan Oekraïne op de agenda staat. Er zou ook nog een discreet en kort onderhoud volgen met premier De Wever op verzoek van Zelensky. Vlaams onderwijsminister Demir wil dat minstens één ouder van anderstalige leerlingen op onze scholen verplicht Nederlands leert. Dat schrijft HLN. Het Vlaamse regeerakkoord voorziet al dat ouders Nederlands moeten kennen of zich engageren om het te leren, maar het kabinet van Demir werkt nu aan de concrete invulling. Er zouden ook consequenties komen voor ouders die weigeren Nederlands te leren. Het kabinet zal de details later voorleggen aan de Vlaamse regering. Hoogdag voor de Belgen op het WK op de baan in Shanghai. Na de derde wereldtitel voor Lotte Kopecky in de afvallingskoers pakte ook Lindsay de Vijlder vanmiddag een medaille. Hij pakte brons in de scratch. De Brit Bostock was daar de beste. In de Eneco Tour staat Jacob Söderqvist nog wat steviger aan de leiding. De Zweed won na de proloog nu ook de tijdrit in Tilburg. Victor Kampenaerts reed de zevende tijd. Bij de vrouwen won de Nederlandse Lieke Nooyen. Zij herovert zo de leiderstrui op Sandrien Tas. En in het veldrijden heeft Gerben Kuipers de kermiscross in Ardooien gewonnen. Bij de vrouwen won Lucinda Brands al voor het tweede jaar op rij. Blijft ook vanavond zacht met opklaringen en af en toe wat wolken. Vannacht komt er meer bewolking met mogelijk mist in de ochtend. Morgen is wat lichte regen mogelijk, maar het kwik gaat wel weer naar 19 graden.

kalender en toch noteren we weer al een aantal bijna zomerse dagen, met ook vandaag weer heel erg hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. 20, 21, 22 graden zelfs, en dat zijn voor oktoberse normen echt wel extremen. En het valt op dat dat weer al een aantal dagen is. Ja, dat blijft dus maar doorgaan, die warme periodes, samen met een zuidelijke wind die matig gaat waaien en die warme lucht aanvoert. Vanavond en vannacht geleidelijk wat meer wolken die opduiken. Het raakt zwaar bewolkt tot betrokken, blijft wel nog overwegend of volledig droog, met ook heel zachte minima daarbij, 14, 15 graden. Daar gaan we gewoonweg niet onder. Morgen dan is het minder. Dan is het duidelijk een stuk minder warm. Temperaturen zitten dan nog rond een graad of 15, 16, met in de loop van de dag periode van regen, hoewel dat nu ook niet veel zal zijn. Naar het eind van de dag toe misschien wel een paar meer actieve buien die binnenlopen. En die buien moeten we dan ook op zaterdag hebben. Zaterdag zitten er buien, vooral aan de kust. Dat kunnen zelfs felle buien zijn. Een klap onweer zou zomaar kunnen. Met temperaturen die dan rond 14, 15 graden gaan zitten, bij een matige wind die geleidelijk meer west tot noordwest wordt in de loop van de dag. Zondag, dan is het ook wat koeler, 14, 15 graden. Met een naar noordoost draaiende wind komt dan koelere lucht binnen. En dat is dan ook het scenario voor begin volgende week. Maar de temperaturen warmen al snel weer op en gaan tegen het midden van de week weer naar 17, 18 graden. Eind van de week zou het dan geleidelijk weer wat wisselvalliger worden. Maar dat is allemaal nog erg ver weg. En dat zien we tegen dan wel weer.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: In een moskee in Anderlecht hebben honderden mensen afscheid genomen van Nordin El Talbi, de Brusselse agent van de anti-overvalbrigade, die maandag is vermoord bij een interventie in Jette. De verdachten zouden vandaag opnieuw verhoord zijn, maar het parket wil voorlopig niet communiceren over de voortgang in het onderzoek. Wel is gemeld dat heel wat speculaties in de media niet op feiten berusten en dat er een officieel persmoment komt zodra er duidelijkheid is. Op de plaats van de moord is vanmiddag bijkomend sporenonderzoek gedaan. Koning Filip heeft in Laken Volodymyr Zelensky ontvangen op audiëntie. Het was al de vijfde ontmoeting tussen de twee. De inhoud van het gesprek blijft naar gewoonte binnen de muren van het paleis. Zelensky is in Brussel voor de Europese top, waar onder meer de financiële steun aan Oekraïne op de agenda staat. Er zou ook nog een discreet en kort onderhoud volgen met premier De Wever op verzoek van Zelensky. Vlaams onderwijsminister Demir wil dat minstens één ouder van anderstalige leerlingen op onze scholen verplicht Nederlands leert. Dat schrijft HLN. Het Vlaamse regeerakkoord voorziet al dat ouders Nederlands moeten kennen of zich engageren om het te leren, maar het kabinet van Demir werkt nu aan de concrete invulling. Er zouden ook consequenties komen voor ouders die weigeren Nederlands te leren. Het kabinet zal de details later voorleggen aan de Vlaamse regering. Hoogdag voor de Belgen op het WK op de baan in Shanghai. Na de derde wereldtitel voor Lotte Kopecky in de afvallingskoers pakte ook Lindsay de Veilder vanmiddag een medaille. Hij pakte brons in de scratch. De Brit Bostock was daar de beste. In de Eneco Tour staat Jacob Söderqvist nog wat steviger aan de leiding. De Zweed won na de proloog nu ook de tijdrit in Tilburg. Victor Kampenaerts reed de zevende tijd. Bij de vrouwen won de Nederlandse Lieke Nooyen. Zij herovert zo de leiderstrui op Sandrine Tas. En in het veldrijden heeft Gerben Kuipers de kermiscross in Ardooien gewonnen. Bij de vrouwen won Lucinda Brands al voor het tweede jaar op rij. Blijft ook vanavond zacht met opklaringen en af en toe wat wolken. Vannacht komt er meer bewolking met mogelijk mist in de ochtend. Morgen is wat lichte regen mogelijk, maar het kwik gaat wel weer naar 19 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: De Brugse zwanen zijn terug van even weg geweest. Aan het Stillende zwemmen sinds enkele dagen opnieuw 22 zwanen rond, nadat ze deze zomer tijdelijk verhuisd waren door de aanwezigheid van blauwalgen in het water. De dieren werden destijds preventief ondergebracht op een veilige locatie toen de waterkwaliteit achteruit ging. Nu die opnieuw aan de normen voldoet, konden ze terugkeren naar hun vertrouwde stek. Niet alle Brugse zwanen mogen echter al terugkeren. Op sommige plaatsen, zoals het Wijngaardplein en de Potterierij, is de waterkwaliteit nog onvoldoende. Ook twee zwanen van de kinderboerderij blijven voorlopig elders, omdat het waterpeil daar te laag staat. Intussen zit ook de Brugse zwanenpopulatie weer in de lift. Nadat het aantal dieren eerder onder de symbolische grens van 52 zwanen zakte, kocht de stad 8 jonge zwanen aan. Daardoor telt Brugge vandaag opnieuw 59 zwanen. Volgens de stad kadert die aankoop in het normale beheer van de populatie en niet in de bekende Brugse zwanenlegende. Hotelschool Spermali heeft een nieuw schoolrestaurant geopend op haar campus langs de Oliebaan in Brugge. In de volledig gerenoveerde historische hoeve, Hoeve Hemelrijke, kunnen voortaan niet alleen leerlingen praktijkervaring opdoen, maar ook het brede publiek kan er terecht voor een lunch of gastronomisch diner. Overdag baten leerlingen van het vierde jaar restaurant en keuken het restaurant uit, terwijl de zevendejaars chef-koks 's avonds een gastronomisch menu serveren. De leerlingen krijgen daarbij de kans om in een realistische horecaomgeving ervaring op te doen, van keukenwerk tot service. Op termijn wil de school ook een bed and breakfast uitbouwen op de bovenverdieping. Spermali blijft bovendien investeren in haar campus. Tegen volgend jaar staan ook de vernieuwing van de lobby en een nieuw restaurant met open keuken op de planning. Reserveren voor een lunch of diner in Hoeve Hemelrijke is mogelijk via de website van de school. Het voormalige financiëncentrum in de Brugse Christus Koningwijk heeft na 9 jaar leegstand opnieuw een invulling gekregen. Het gebouw van 11.000 vierkante meter, dat jarenlang leeg stond ondanks hoge huurkosten voor de federale overheid, bruist vandaag van de activiteit. Sinds projectontwikkelaar Mix de Site dit voorjaar aankocht, hebben onder meer de Stedelijke Academie Brugge, DKO, LIGO, kunstenaars, verenigingen en startende ondernemers er een tijdelijke thuis gevonden. Ze kunnen er minstens tot eind 2028 terecht, in afwachting van een definitieve herontwikkeling tot een gemengd project met woningen en kantoren. De tijdelijke invulling blijft de komende jaren behouden. Er is momenteel nog een 20-tal ruimtes beschikbaar voor verenigingen, creatieve projecten en ondernemingen. Op termijn wil de eigenaar de site omvormen tot een nieuw stadsdeel, waar wonen, werken en ontmoeten centraal staan. Op het Zand in Brugge stond donderdag een opvallende steunmuur naar aanleiding van de Dag tegen Kanker. Bruggelingen en bezoekers konden er een persoonlijke boodschap van hoop, troost en steun achterlaten voor mensen die leven met of na kanker. Met de actie sluit Brugge zich aan bij de 27e editie van de Dag tegen Kanker. Volgens Kom op tegen Kanker leven vandaag meer dan 350.000 Vlamingen met of na de ziekte en krijgen jaarlijks ruim 46.000 mensen de diagnose. Met de steunmuur wil de stad tonen dat niemand er alleen voor staat. De installatie, herkenbaar aan het gele lintje als symbool van solidariteit, kreeg een prominente plaats op het Zand. Wie niet naar Brugge kan afzakken, kan ook online steun betuigen via sociale media met de hashtag Dag tegen Kanker. En tot slot, misschien was het je al opgevallen, maar er zijn stevige schilderwerken bezig aan het stadhuis. De 280 ramen krijgen momenteel een grondige opfrisbeurt. Schilders zijn bezig met het schuren en herschilderen van alle ramen aan de kant van de Burg, de Blinde Ezelstraat en de Rijtjes. De ramen worden afgewerkt in het typische Brugse rood. De vorige schilderbeurt dateert al van 2013, waardoor een nieuwe onderhoudsbeurt nodig was. Volgens schepen van Patrimonium Pieter Marischal zijn dagelijks 3 schilders aan het werk om het historische gebouw opnieuw te laten schitteren. De werken moeten nog dit jaar afgerond zijn. De huidige weersomstandigheden zijn bovendien ideaal om het schilderwerk uit te voeren.
1: Maar vent, je ziet er opvallend goed uit vandaag. En je nieuwe job?
3: Wat denk?
1: Nieuwe vriendinnen?
3: Ook niet.
1: Fitnessabonnement?
3: Probeer nog een keer.
1: Geen idee, vertelde ik.
3: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
1: Serieus? Ik wist dat je daarvoor altijd in de stad moest zijn.
3: Ik ook, totdat ik onder gevonden heb, hè? Zijn door rolles, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilten, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
1: Dus geen uren in mijn zoek naar parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
3: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: Altijd schone muziek.

0: Wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Hmm. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
5: Zin om 2026 onvergetelijk af te sluiten in Ardooien? Kom op 31 december naar de spetterende oudejaarsavond in OC De Tasje. Geniet van een culinaire avondvullend diner. Onbeperkt drankjes tot 3 uur 's morgens. Live optredens van Glenn Robbins, Angela, Rita Cordy en een verrassingsgast. Om middernacht klinken we samen met Bubbles op 2027. Oudejaarsavond in De Tasje in Ardooien. Een spetterende jaarwissel met volop genieten, tafelen, lachen en feesten. Reserveer nu, want de plaatsen zijn beperkt. 0472 90 22 12. Dat is 0472 90 22 12.
6: De Brugse Radio.

In een moskee in Anderlecht hebben honderden mensen afscheid genomen van Nordin El Talbi, de Brusselse agent van de anti-overvalbrigade, die maandag is vermoord bij een interventie in Jette. De verdachten zouden vandaag opnieuw verhoord zijn, maar het parket wil voorlopig niet communiceren over de voortgang in het onderzoek. Wel is gemeld dat heel wat speculaties in de media niet op feiten berusten en dat er een officieel persmoment komt zodra er duidelijkheid is. Op de plaats van de moord is vanmiddag bijkomend sporenonderzoek gedaan. Koning Filip heeft in Laken Volodymyr Zelensky ontvangen op audiëntie. Het was al de vijfde ontmoeting tussen de twee. De inhoud van het gesprek blijft naar gewoonte binnen de muren van het paleis. Zelensky is in Brussel voor de Europese top, waar onder meer de financiële steun aan Oekraïne op de agenda staat. Er zou ook nog een discreet en kort onderhoud volgen met premier De Wever op verzoek van Zelensky. Vlaams onderwijsminister Demir wil dat minstens één ouder van anderstalige leerlingen op onze scholen verplicht Nederlands leert. Dat schrijft HLN. Het Vlaamse regeerakkoord voorziet al dat ouders Nederlands moeten kennen of zich engageren om het te leren, maar het kabinet van Demir werkt nu aan de concrete invulling. Er zouden ook consequenties komen voor ouders die weigeren Nederlands te leren. Het kabinet zal de details later voorleggen aan de Vlaamse regering. Hoogdag voor de Belgen op het WK op de baan in Shanghai. Na de derde wereldtitel voor Lotte Kopecky in de afvallingskoers pakte ook Lindsay de Veilder vanmiddag een medaille. Hij pakte brons in de scratch. De Brit Bostock was daar de beste. In de Eneco Tour staat Jacob Söderqvist nog wat steviger aan de leiding. De Zweed won na de proloog nu ook de tijdrit in Tilburg. Victor Kampenaerts reed de zevende tijd. Bij de vrouwen won de Nederlandse Lieke Nooyen. Zij herovert zo de leiderstrui op Sandrine Tas. En in het veldrijden heeft Gerben Kuipers de kermiscross in Ardooien gewonnen. Bij de vrouwen won Lucinda Brands al voor het tweede jaar op rij. Blijft ook vanavond zacht met opklaringen en af en toe wat wolken. Vannacht komt er meer bewolking met mogelijk mist in de ochtend. Morgen is wat lichte regen mogelijk, maar het kwik gaat wel weer naar 19 graden.

van je leven kun je rusten. Oh, excuseer me, ik wil zeggen werken aan de stoot. Meneer de minister, de kandidaten van het examen voor secretaresse zijn gedaan. Wie gaan we aanvaren? Hoe is het met de uitslag? Drie zinderen, een schoon zwartje, 65%. Tonne blondje, een schoontje.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: In een moskee in Anderlecht hebben honderden mensen afscheid genomen van Nordine El Talbi, de Brusselse agent van de anti-overvalbrigade, die maandag is vermoord bij een interventie in Jette. De verdachten zouden vandaag opnieuw verhoord zijn, maar het parket wil voorlopig niet communiceren over de voortgang in het onderzoek. Wel is gemeld dat heel wat speculaties in de media niet op feiten berusten en dat er een officieel persmoment komt zodra er duidelijkheid is. Op de plaats van de moord is vanmiddag bijkomend sporenonderzoek gedaan. Koning Filip heeft in Laken Volodymyr Zelensky ontvangen op audiëntie. Het was al de vijfde ontmoeting tussen de twee. De inhoud van het gesprek blijft naar gewoonte binnen de muren van het paleis. Zelensky is in Brussel voor de Europese top, waar onder meer de financiële steun aan Oekraïne op de agenda staat. Er zou ook nog een discreet en kort onderhoud volgen met premier De Wever op verzoek van Zelensky. Vlaams onderwijsminister Demir wil dat minstens één ouder van anderstalige leerlingen op onze scholen verplicht Nederlands leert. Dat schrijft HLN. Het Vlaamse regeerakkoord voorziet al dat ouders Nederlands moeten kennen of zich engageren om het te leren, maar het kabinet van Demir werkt nu aan de concrete invulling. Er zouden ook consequenties komen voor ouders die weigeren Nederlands te leren. Het kabinet zal de details later voorleggen aan de Vlaamse regering. Hoogdag voor de Belgen op het WK op de baan in Shanghai. Na de derde wereldtitel voor Lotte Kopecky in de afvallingskoers pakte ook Lindsay de Vijlder vanmiddag een medaille. Hij pakte brons in de scratch. De Brit Bostock was daar de beste. In de Eneco Tour staat Jacob Söderqvist nog wat steviger aan de leiding. De Zweed won na de proloog nu ook de tijdrit in Tilburg. Victor Kampenaerts reed de zevende tijd. Bij de vrouwen won de Nederlandse Lieke Nooyen. Zij herovert zo de leiderstrui op Sandrine Tas. En in het veldrijden heeft Gerben Kuipers de kermiscross in Ardooien gewonnen. Bij de vrouwen won Lucinda Brands al voor het tweede jaar op rij. Blijft ook vanavond zacht met opklaringen en af en toe wat wolken. Vannacht komt er meer bewolking met mogelijk mist in de ochtend. Morgen is wat lichte regen mogelijk, maar het kwik gaat wel weer naar 19 graden.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A, naast Aldi, in Nieuwpoort.
2: De VWRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
3: Met gratis koffie en gebak.
2: En met gastvrouw Suzy Marel. Yeah.

0: Veronique en ook John Dennis. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 200402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Maar vind je ziet er opvallend goed dit vandaag? En je nieuwe job?
1: Banink.
0: Nieuwe vriendinnen?
1: Ook niet.
0: Fitnessabonnement?
1: Probeer nog een keer.
0: Een idee, vertel ik hè?
1: Een nieuwe outfit hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
0: Serieus? Ik wist dat je daarvoor altijd in de stad moest zijn.
1: Ik ook, tot dat ik er gevonden heb hè. Zijn door rolles, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilten, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
0: Dus hij neuren niet meer zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
1: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. Altijd schone muziek.

0: De Brugse Radio.
1: Dat is muziek. Dat is Brugge.

0: wel seks zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda-comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
5: Zin om 2026 onvergetelijk af te sluiten in Ardooien? Kom op 31 december naar de spetterende oudejaarsavond in OC De Tasje. Geniet van een culinair avondvullend diner. Onbeperkt drankjes tot 3 uur 's morgens. Live optredens van Glenn Robbins, Angela, Rita Cordy en een verrassingsgast. Om middernacht klinken we samen met Bubbles op 2027. Oudejaarsavond in De Tasje in Ardooien. Een spetterende jaarwissel met volop genieten, tafelen, lachen en feesten. Reserveer nu, want de plaatsen zijn beperkt. 0472 90 22 12. Dat is 0472 90 22 12.
6: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

Afleiding achter het stuur door gsm-gebruik of andere handelingen blijft een groot probleem in ons verkeer. Dat tonen cijfers van de tweedaagse Focus on the Road-actie van federale en lokale politie onlangs. Daarbij zijn meer dan 2500 mensen betrapt en ruim 900 rijbewijzen meteen ingetrokken. De controles vonden plaats op 225 plaatsen verspreid over het land. Er komt geen live-uitzending van de executie van een terrorist die 17 jaar geleden 13 Amerikaanse militairen doodschoot. Dat schrijft president Trump op Truth Social. Dat was eigenlijk wel de bedoeling, maar Trump komt daar nu op terug. De man, een voormalig legerarts van Palestijnse origine, verwoordde in 2009 13 ongewapende militairen, naar eigen zeggen om moslims wereldwijd te beschermen tegen Amerikaans geweld. Familieleden van de slachtoffers mogen de executie door een vuurpeloton wel ter plaatse in Texas meemaken. Het is de eerste militaire terechtstelling in de VS in meer dan 45 jaar. In Brussel heeft Oekraïnse president Zelensky een onderhoud gehad met NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte. Er is gesproken over de verdere militaire steun aan Oekraïne. Doordat Rusland de aanvallen opvoert, is die steun volgens Zelensky hard nodig, vooral voor luchtverdediging en munitie. Eerder op de dag was Zelensky op audiëntie ontvangen bij koning Filip. Op vrijdag neemt hij ook nog deel aan de Europese top. En de zogeheten schrikkelseconde verdwijnt. Dat hebben wetenschappers beslist op een conferentie in Versailles. In 1972 was die seconde ingevoerd om de exacte tijd die atoomklokken aangeven te doen overeenkomen met de werkelijke duur van een dag op aarde. Want die is niet altijd precies 24 uur. Maar de regeling zorgde steeds vaker voor problemen met computersystemen en satellieten. Wetenschappers vinden het beter te wachten tot beide tijdsmetingen precies 1 uur zullen verschillen. Klein detail, dat is dus pas over honderden jaren. De nacht is licht bewolkt met kans op mist tegen de ochtend en minima rond 10 graden, in de Ardennen kouder. Daarna opnieuw een zeer zachte dag, temperaturen tot 19 graden.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: VBRO 2. De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

Afleiding achter het stuur door gsm-gebruik of andere handelingen blijft een groot probleem in ons verkeer. Dat tonen cijfers van de tweedaagse Focus on the Road-actie van federale en lokale politie onlangs. Daarbij zijn meer dan 2500 mensen betrapt en ruim 900 rijbewijzen meteen ingetrokken. De controles vonden plaats op 225 plaatsen verspreid over het land. Er komt geen live-uitzending van de executie van een terrorist die 17 jaar geleden 13 Amerikaanse militairen doodschoot. Dat schrijft president Trump op Truth Social. Dat was eigenlijk wel de bedoeling, maar Trump komt daar nu op terug. De man, een voormalig legerarts van Palestijnse origine, vermoordde in 2009 13 ongewapende militairen, naar eigen zeggen om moslims wereldwijd te beschermen tegen Amerikaans geweld. Familieleden van de slachtoffers mogen de executie door een vuurpeloton wel ter plaatse in Texas meemaken. Het is de eerste militaire terechtstelling in de VS in meer dan 45 jaar. In Brussel heeft Oekraïnse president Zelensky een onderhoud gehad met NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte. Er is gesproken over de verdere militaire steun aan Oekraïne. Doordat Rusland de aanvallen opvoert, is die steun volgens Zelensky hard nodig, vooral voor luchtverdediging en munitie. Eerder op de dag was Zelensky op audiëntie ontvangen bij koning Filip. Op vrijdag neemt hij ook nog deel aan de Europese top. En de zogeheten schrikkelseconde verdwijnt. Dat hebben wetenschappers beslist op een conferentie in Versailles. In 1972 was die seconde ingevoerd om de exacte tijd die atoomklokken aangeven te doen overeenkomen met de werkelijke duur van een dag op aarde. Want die is niet altijd precies 24 uur. Maar de regeling zorgde steeds vaker voor problemen met computersystemen en satellieten. Wetenschappers vinden het beter te wachten tot beide tijdsmetingen precies 1 uur zullen verschillen. Klein detail, dat is dus pas over honderden jaren. De nacht is licht bewolkt met kans op mist tegen de ochtend en minima rond 10 graden, in de Ardennen kouder. Daarna opnieuw een zeer zachte dag, temperaturen tot 19 graden.

beroemdheid verwerven. Niemand sterft van een beetje verdriet. En ik ben je Romeo niet. Nee, ik word niet geofferd. Ik ben geen grote lover. Geen held, een gewoon.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

de helden, het ventje was niet rood. Je lette op de villo's voor zijn dagelijks brood. En heb Sint-Jozef

Passagiertje met zijn palmtaxjes hing van de stoetes. Voor hem was niet verre, want je kwam van Sint-de-Cruz. Van 's nachtens vroeg

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij VBRO.

0: artiesten van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: Ik verkoop een spekken voor aan te lekken. En al die jamme spekken lek moet er die smekken. Kens hun vast eten en een bellen. Ken echte mulletrekkers en ken karamellen. Ook stikkeletten heb ik te koop.

vertanden. Zou jij zijn in corsets, ze doen in schoenen en kussen, tapieten of in wien. Maar ik zie zo gelukkig dat een spekkenbakker zin verkopen spekken, verranten lekken. En al die jammer spekken lek, moet er weer smekken. Kens hun vast heten en een bellen. Ken echte mulletrekkers en ken karamellen. Ook sikkeletten en kijk te kopen. Ken er met zijn, met zeur en zoet en met zijn ropen. En ken kalisiedrup en fine muzestroom. En van die lekstokken.

was heten en lange bellen. Ken echte mulletrekkers en ken karamellen. Ken ook cycletten en kijk te kopen. Ken er messé, messeur en zoede messie roepen. En ken kalisiedrup en fine muzestrompen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.